Ontvangen hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.

sterker dan BA. Vandaag ben ik de Guus geluk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik Asterix verslaan. Vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan. Want vandaag is het mijn dag.

0: Dorst lachen.
1: De Duitsers.
0: Mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel.
1: Nee, echt niet serieus niet.
0: Wel.
1: Nee, echt serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
0: Wel.
2: Het is mijn dag.
3: Oh, mama.
0: Echt Dorst lachen. Ook in de nacht. Langste.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Ja, is mooi hè. Heerlijk is dat. Ja, de speel van de Amerikaanse rockband Heart. Want die band hoorde je, die wordt al tijden gevormd door de legendarische zussen Ann Wilson, leadzang, en Nancy Wilson, de gitaar. Ja, de frontvrouw Ann Wilson, inmiddels al 76 jaar, die deelde nog kort geleden haar persoonlijke verhaal over haar succesvolle strijd tegen kanker. Waarna ze in 2025 onder luid gejuich na triomfantelijke terugkeer op het podium maakte. Ja, het is revolutionair wat er toen gebeurde. Heart hoorde je met Alone hier bij je voor de wekker wakker. Ja, goedemorgen, het is vandaag donderdag. Nou, gisteren had ik het al verteld over de griepepidemie die momenteel hier in Huizen van Vlietsius heerst. Het begint al een klein beetje op te klaren, maar het is er nog wel degelijk. Dus het is eventjes oppassen geblazen. Ook voor iedereen trouwens in de lage landen, hè? Want het is zeer besmettelijk. Alleen, ja, het is lastig, hè. Verkouden neus, last van de keel, een beetje hoesten. En uiteindelijk dan komen we er wel weer doorheen, hè. Ja, het is er ook de tijd van het jaar voor, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we zijn er elke dag. En ja, vandaag is ook bekend geworden dat de voormalige bassist van de Limburgse punkband De Heideroosjes is veroordeeld. Hij moet anderhalf jaar de gevangenis in voor het bezit van kinderporno. Ja, een jaar van die straf die is voorwaardelijk. Hij moet ook nog een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Hij had 6 maanden in voorarrest gezeten, dus hij hoeft niet meer terug de cel in. Ja, het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar geëist tegen Fred H., de 52-jarige. De rechtbank komt tot een lagere straf, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door de stoornis. Ja, hij werd vorig jaar gearresteerd. De politie vond onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal. Zoals dat dan heet. En het verspreiden van beelden met kinderen. Het materiaal was volgens justitie heel extreem. Hij had ook chatgesprekken met anderen over het misbruiken en het verminken van kinderen. Hij was zelf niet in de rechtbank aanwezig. De muzikant betuigde eerder al spijt en verklaarde dat hij nooit een kind heeft aangeraakt. Ja, de voormalige bassist van de Heideroosjes veroordeeld dus voor kinderporno bezitten. Ja, dat is revolutionair en natuurlijk wel weer verrassend, hè. Want dat verwacht je natuurlijk niet, hè. Dat zo iemand verwacht je trouwens van niemand. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar goed, in elk geval, hij is veroordeeld. Maar ja, als ik het zo goed lees, hoeft hij de cel niet meer in, want hij heeft het al gehad. Ja, voorarrest. En ja, van alles heeft hij al uitgezeten. Nou ja, sinds 1989 is hij al lid van de Heideroosjes. En toen hij gearresteerd werd, toen stapte hij direct uit de band, hè, zo blijkt. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is donderdag. We zijn 10 september. Even rustig opstarten, jongens.

Zo, twee lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Ja, even het nieuws. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit, terwijl ook de oceanen een recordtemperatuur hebben bereikt. De combinatie van klimaatverandering en een zeer sterke El Niño, daar heb je hem weer, kan ook de komende tijd nog voor veel records gaan zorgen. Zo was wereldwijd augustus 1,65 graden warmer dan in de periode voor het massale gebruik van fossiele brandstoffen. Augustus wist met een klein verschil het vorige temperatuurrecord uit juli 2023 te verbreken. Het is voor het eerst sinds november vorig jaar dat de wereldwijde temperatuur opeens de grens van 1,5 graad opwarming doorbreekt. Het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord wat onderstreept is in Parijs. Ja, iedereen met een idee voor zijn buurt kan voor 1 november dit jaar zichzelf aanmelden voor Kern met Pit. In 2027 krijgen 150 geselecteerde buurtinitiatieven een jaar lang begeleiding, praktische workshops en ook toegang tot technische en juridische expertise. Ja, het wordt georganiseerd door Catalis. Het landelijk programma Kern met Pit wordt voor de 49ste keer door bijna 50 jaar ervaring wordt het weer georganiseerd. Ja, een goed idee, een haalbaar project wordt er dan gemaakt als je dat kan. En dan wordt het binnen een jaar uitgevoerd, hè. Ieder jaar melden honderden initiatieven zich aan. Van speeltuin tot buurtcamping, van wijkwerkplaats tot taalcafé, hè. Dus mocht je een leuk idee hebben voor Kern met Pit, dan kun je dat doorgeven via de website kernmetpit.nl. En als laatste bericht, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu helemaal niks te drinken. En dat is in strijd met de regels, zo zegt de autoriteit. Als de boel niet verbetert, dan moeten de transporten ophouden. Eerder gaf de Nederlandse kalfvleessector zelf al aan om dit jaar te stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed. Uit onderzoek blijkt dus dat de transporten nog gewoon doorgaan. Ja, voor de NVWA is de maat nu vol. Ze zeggen, we leggen een last onder een dwangsom aan 4 Ierse vervoerders. Die hebben nu een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat erbij om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel van de ingevoerde dieren is jonger dan dat, zo blijkt uit onderzoek. En de Nederlandse en Ierse overheidsdatabases wist de NOS onder andere 330.000 kalveren te traceren. En 98,9% was bij aankomst in Nederland jonger dan 2 maanden. Dus de NVWA die gaat iets doen aan de kalventransport vanuit Ierland.

Ja, een dubbele betekenis natuurlijk, hè. DJ Brambo en wie s'nacht uit vissen gaat is de dagtopper voor deze donderdag, de 10e september. Ja, vandaag breekt de zon geregeld door. Vooral in het midden van het land zijn er wat momenten dat de zon echt goed doorbreekt. Vanmiddag is het bewolkt. In het westen is de bewolking een stuk dikker. Er is een spatje regen mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog weer. We hebben te maken met een zuidwestenwind, zwak tot matig, 2 tot 4. Het wordt vandaag een graad of 20, ja. Vanavond en de nacht richting vrijdag gaat de bewolking toenemen. En later valt er ook weer regen. Ook de wind die wordt wat harder. Ja, vrijdag is het bewolkt met regen. En later klaart het ook in het westen wat op. Het wordt wat koeler, 19 graden. Maar vandaag in elk geval in de lage landen rond de 20 graden. Hè? Ja. Op deze dag in 1977 staat er een liedje van Donna Summer in de hoogste regionen van de hitparade in Europa. Ja, het liedje toen heet I Feel Love. Het bleef 1 week staan. Ja. Laten we maar een keertje doen dan, hè. Hier is I Feel Love van Donna Summer uit 1977. Op deze dag dus nummer 1.

0: stoute schoenen mee.
1: Anouk en Jora en de stoute schoenen. Ja, neem je stoute schoenen mee. Stoute schoenen aantrekken. Natuurlijk ergens iets gaan doen of ergens naar iemand toestappen. En denken van, oh, trek even de stoute schoenen aan. Ik ga het gewoon vragen, bijvoorbeeld als je iets wil weten. Ja, gewoon ondeugend en... ja, toch een klein beetje brutaal zijn, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakkeren, er even de files in de buurt. Nou ja, Zethovenbos, Utrecht, A2, erg druk. Aansluiten bij Waardenburg en afrit Geldermalsen. Mocht je daarheen gaan als Forens, dan ongeveer 3 minuten vertraging. Den Haag, Amsterdam, de A4 is druk, A27. Ook de A30, bij de aansluiting met de A1 en Barneveld Noord. Daar worden bergingswerkzaamheden verricht. En ook richting Papendrecht, bij Papendrecht. Daar zijn de wegwerkzaamheden. En verder ook nog wordt er aan de weg gewerkt op de N3 bij de afrit Dordrecht Centrum. Daar zijn wegwerkzaamheden. Ja, er wordt vandaag niet gestaakt in het openbaar vervoer. Dat is allemaal gisteren, die ellende. Die staking die stopt vandaag. Dus dat betekent dat er vandaag weer gewoon met de trein, met de bus en met de tram, de metro gereisd kan worden. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even tijd om de zomer terug te halen. Hè? Al is hij al weg en komt hij ook niet meer terug, denk ik. Hier is Los Del Rio, Macarena.

0: Vroeger had je zo'n country en western café hier in de buurt van het grote Van Vliethuis. Daar ging je regelmatig heen en te draaien ze altijd dit soort muziek. Ik had dan mijn cowboy kleren aan en zo, lange jas naar beneden, laarsjes met sporen, een cowboy hoed, een stropdas in cowboy sfeer. Ja, ik was echt een country freak toen in de tijd. Hè. Ja, ik vind het nog steeds leuk om naar te luisteren hoor. Hank Williams en Hank Williams Jr. hoorde je met I'm So Lonesome, I Could Cry. Ja, heerlijk. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1846. Elias Ho, die krijgt patent op de naaimachine. Hij was niet de uitvinder, maar hij deed wel veel aan de ontwikkeling van de naaimachine. De Beatles hebben hun film Help opgedragen aan Ho. Ja, de film die eindigde met de zin respectfully dedicated to Elias Ho, who in 1846 invented the sewing machine. Ja, dat wist ik niet, maar goed, het is wel zo. Vandaag dus patent op de naaimachine en dat gebeurde in 1846. Nog even het nieuws van vandaag. Ja, duikers hebben in het IJ in Amsterdam het lichaam gevonden van een man van 47 naar wie een grote zoekactie was gestart. De man viel van een plezierjacht buiten het IJ, het oostelijk deel van het IJ. En sindsdien werd hij vermist. Onder meer de politie en de brandweer die zochten sinds het begin van de middag al naar de man. Zo schrijft de stadszender AT5. En ook was er een helikopter aan het zoeken met een warmtecamera. Verder werd er met duikers en sonarapparatuur gezocht. Ja, dus de man is gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk. Hoe de man precies in het water is gevallen, dat is niet duidelijk. Ja, en er blijven honderden miljarden euro's aan subsidies liggen om de EU-landen minder afhankelijk te maken van de olie uit Rusland en gas. Ja, dat concludeert de Europese Rekenkamer die EU-gelden controleert. Van de 300 miljard euro die in 2022 werd vrijgemaakt, is minder dan 55 miljard uitgegeven. Het EU-programma kwam tot stand na de Russische invasie in de Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis in Europa. En nog nieuws, telefoonnieuws. Apple die gaat zich wagen aan een vouwbare iPhone. Ja, dat is revolutionair, want daar wilden ze nooit aan beginnen. Ja, het is geen goedkope. Hij kost ergens tussen de 2300 en 3800 euro. En valt niet voor iedereen dus binnen het budget. De vouwbare telefoon die heet de iPhone Duo. Het is een toestel van paspoortformaat die je in de breedte kunt openen. Nou ja, aan de binnenkant ontvouw je dan een groter en wijder scherm. En daarop kun je bijvoorbeeld naar video's kijken of apps naast elkaar draaien. Ook dichtgeklapt is de telefoon bruikbaar. Scherm aan de buitenkant. De iPhone Duo is de eerste telefoon van Apple die met een Apple Pencil Stylus is te bedienen. Daarmee kunnen gebruikers ook aantekeningen maken of tekeningen maken op het scherm. Ja, er zijn twee kleuren die uiteindelijk uitkomen. Donkerblauw en wit. En ja, het is een prijzige telefoon hoor. 2339 euro. Dat is de laagste prijs die waarschijnlijk gevraagd wordt. Of 3839. Dus inderdaad. Tussen ligt die prijs, hè? Ja, een vouwbare iPhone. Ja, andere telefoonmerken, die hebben er al eentje. Zoals Samsung en zo, die hebben er ook al eentje. Maar iPhone, die wilde zich er eerst niet aan wagen. Maar die gaan dus dat dus nu ook doen. Alleen, ja, je moet er wel eventjes voor in de buidel tasten.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Nog voor de wekker wakker.

0: Ja, Matthijs Rijf, bekende eilander van Terschelling, die onlangs viral ging als tekstschrijver van een protestlied over het Waddengebied. Ja, hij is een normale timmerman, algemeen werkman voor de buitendienst van de gemeente Terschelling. Ook is hij nauw betrokken bij het museum Het Behouden Huis, waarvoor hij regelmatig historische tentoonstellingen zoals de herrijzenis van het schip De Lutine ontwierp en op heeft gebouwd. Ja, in 2026 trok Matthijs Rijf plotseling landelijk aandacht in de muziek- en mediawereld toen de legendarische Terschellinger zanger Hessel van de Kooi via Facebook een video deelde. Nou, Hessel zong daarbij een krachtig en emotioneel nieuw nummer waarvan de maatschappij kritische tekst volledig was geschreven door Matthijs Rijf. Ja, de boodschap, het lied is een felle ode aan de zelfredzaamheid van de eilandbewoners en een protest tegen de Haagse beleidmakers en de commissies, zoals de plannen rondom de Waddenvereniging bijvoorbeeld, hè? Ja. Matthijs Rijf en de Waddencultuur. Het is een nieuw liedje wat uitgekomen is de afgelopen week. Goedemorgen, tweede uur voor de wekker wakker. Het is 12 minuten over 7 op Langstraat FM en zo is het maar net. Ja, we hebben natuurlijk straks de dagtopper. We laten het laatste nieuws horen en we beginnen maar eventjes met de flitsschijf, hè? Ja.
1: Dit is de flitsschijf.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Ik liep laatst over straat en ik zag een meisje die viel van haar fiets zo hard dat je echt denkt, Jezus, wat hard. En ik loop er naartoe om dat meisje te helpen. En andere mensen lopen er ook naartoe. En ik heb geen idee waarom, maar ik hoor mezelf opeens zeggen, niks aan de hand, mensen, ik ben dokter. En dat voelde zo goed. En het erge was, ik durfde niet meer terug. Want moet ik zeggen, geintje en wegrennen. Dan bellen ze de politie. Dus ik moest dat meisje echt gaan onderzoeken. Nou, ik kijk wel eens Grey's Anatomy, maar voor de rest, ik weet niks van geneeskunde. En zij vraagt aan mij, in welk ziekenhuis werkt u? En ik denk van, fuck, als ik straks een ziekenhuis in de buurt zeg, dan moet ik mee. En op straat verzinnen dat je dokter bent is één ding. Maar om jezelf nog een ziekenhuis binnen te lullen als dokter. Ik kan redelijk goed liegen. Alleen ik zie mezelf niet door staat. En dat zo'n meisje het ziekenhuis inkomt gerend. En dat er een zuster op ze afkomt. En die vraagt, goeiedag, wie bent u? En dat ik dan, sorry, wie ik ben? Wie ben jij? Ik ben dokter Pannenkoek. De dokter Pannenkoek. Vaatchirurg. Ik weet nooit wat die doen. Die doen ongelukken bij de afwas of zo. Vanuit. Hij treft in zijn ogen, belde vaatchirurg. Dus hop, co-assistent, regel de operatiezaal. En haal me een snijset. Bestek. Ik weet hoe dat heet. Daar zou ik door de mand vallen. Ik zou ook zo graag één dag gynaecoloog willen zijn. Dat lijkt mij zo'n leuk beroep om grappen uit te halen. Het is zo'n mooie, kwetsbare situatie. Als ik één dag gynaecoloog was, zou ik na een behandeling vragen, mevrouw, kan herinneren, had ik handschoentjes aan? Ik zou mensen helemaal gek draaien. Als de wachtruimte vol zit, zou ik co-assistenten met emmers bloed naar buiten laten lopen. Wat gebeurt daar? Ik zou ook hele rare instrumenten hebben. Dat je een eendenbek hebt en daarnaast een kaasschaaf. Zeg, kaasschaaf? Duikbril met een snorkel, wat? Ik heb ook een hele rare bijnaam. Koning Keizersnee. En de zusters moeten zingen over mijn daden waar de patiënten naast liggen. Uitgescheurd, niet getreurd. Koning Keizersnee. Wat zou ik nog meer doen? Ah, ik zou de echo's photoshoppen. Hoe leuk is dat? Denk je op een zwangere buik zit? Nou, dan ziet u het lichaampje. En drie hoofdjes. Zo'n baby met een bordje. Ik wou abortus, mijn god. Wel hoogbegaafd. Ik zou ook altijd een donkere baby op zak hebben. Voor bij de bevalling van een blank stel. Gewoon heel veel de wisseltruc. Even kijken hoe goed die relatie is. Wat ik ook wel eens doe, dan loop ik in de apotheker binnen. Zeg, goeiedag meneer de apotheker. Verkoopt u de morning afterpil? Ah, oké, okay, mooi. Heeft u misschien één in sinaasappelsmaak? Want ze is 11 en anders gaat ze moeilijk doen.
1: Ik begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.

Begin de dag met een lach. Job Pannekoek hoorde je. En daarna hoorde je Calet met Aisha. Ja, goed. Goedemorgen voor de wekker wakker. 3 minuten voor 7:30 zo dadelijk het regio nieuws met Siem van der Kaa. Maar eerst even het nieuws van vandaag. Het is vandaag de laatste dag van de openbare coronaverhoren door de parlementaire enquêtecommissie. En in Utah wordt herdacht dat vorig jaar de rechtse activist Charlie Kirk werd neergeschoten. Ja, het is alweer een jaar geleden. Er is een herdenking gepland, maar er is ook een protest. Ja, het weer vandaag. Op de meeste plaatsen in de Langstraat blijft het vandaag droog. Het kan wel een buitje vallen, vooral in het noorden. Zon en de wolken die wisselen elkaar af. Temperaturen hebben we vandaag van ongeveer 20 graden. Ja. Op deze dag in 1988... staat er een liedje van Sam Brown op de allereerste plaats. 3 weken lang. Ja. 10 september was dit een grote hit. Het liedje heette Stop.

0: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langstraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk en maar verlaten bij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.
2: De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you. Dit is de dagtopper.

0: tot 9 uur ga je. Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Dat zijn van die artiesten die dan nog even het jaar tot noemen wanneer het liedje uitgebracht is. Hè? Hij zei het, hè? 1998. Ja. Busta Rhymes en Dangerous bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. In het Brabantse Baden-Nassau is afgelopen dinsdag een jong ezeltje doodgevonden in de wei. Ja, het is een oud bericht, maar ik vond het toch wel even de reden om het nog een keer te noemen. Het dier was zwaar mishandeld en bleek kort daarvoor te zijn gestolen uit een ezelopvang in de buurt. Ja, een medewerker van de ezelopvang trof het dode dier aan. De opvang heeft ook de politie gewaarschuwd. Die zijn ook in onderzoek gestart. Medewerkers van de opvang aan de Hoogstratense baan, die merkte afgelopen maandag dat de jonge ezel te zien was op bovenstaande foto weg was. Ja, nou, zo staat zijn foto ook op Instagram en Facebook. Ja, een dag later vond een van hen het dier dood in de wei. Het ezeltje was zwaar toegetakeld. Volgens de ezelopvang was het jong pas 2 weken oud. Wie haalt het toch in zijn hoofd om zo'n dier dood te schieten? Want dat blijkt dus het geval. De politie onderzoekt de zaak en vraagt ook iedereen die meer weet over de dood van het jonge dier om zich te melden. Ja, je kunt het anoniem doen, maar je kunt ook er naartoe bellen wat betreft tips en zo. Hè? Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ook de berichten die eronder staan. Hè? Ja, je krijgt koude rillingen van, zo zegt een van de schrijvers. Je vraagt je werkelijk af welke personen of personen tot een dergelijke daad in staat zijn. Waarschijnlijk wordt de dader of de dader snel gevonden en vervolgens ook berecht. Ja, en dan ook een goede straf geven. Geen taakstraf van 10 uur, nee. Gewoon van mijn part een half jaar de cel in of zo. Hoor. Want dit is verschrikkelijk. Ja, uitkeringsinstantie UWV gaat 13.000 via-uitkeringen nakijken op fouten. Ja, voor deze uitkeringen geldt ook dat er bij deze mensen waarschijnlijk een fout gemaakt is, waardoor de uitkering lager of hoger hoort te zijn. Ook de arbeidsongeschikten die hebben al te horen gekregen dat hun uitkeringen op via niet gecontroleerd hoefden te worden. Het UWV komt daarop terug, omdat er waarschijnlijk toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte al een tijdje fouten in de berekening van de hoogte van de via. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd met de hand. En wie te weinig kreeg, die krijgt compensatie. Ja, maar als je te veel krijgt, ja, dat staat er niet bij. Waarschijnlijk moet je het dan terugbetalen, hè, door een fout van het UWV. Ja, nog meer nieuws vandaag. Een kind dat veel geld heeft in één keer, met meerdere telefoons rondloopt of nieuwe vrienden heeft, kan in de jeugdcriminaliteit zijn beland. Nou ja, veel ouders die bezorgd zijn, die kunnen zich sinds dinsdag anoniem melden bij het hulpplatform Keerpunt. Ja, de ouders hebben behoefte aan een telefonische hulplijn, zo zeggen de organisatoren. Zo werd er dinsdag al 13 keer gebeld door een bezorgde ouder. Dat is aanzienlijk voor een eerste dag. Er zijn steeds meer zorgen in Nederland, dus ook in de Langstraat, over jeugdcriminaliteit. Uit landelijke cijfers blijkt dat criminele jongeren niet steeds jonger worden. Wel is er tussen 2017 en 2023 een stijging te zien bij een aantal vormen van ernstig geweld. Die stijging neemt sterker toe onder minderjarigen dan onder jongvolwassenen. Ja. Dus er is nu een telefonische hulplijn. De pedagoog Dijkstra Verbeek die zegt dat ouders vaak eerst bij zichzelf te raden gaan. En dan zullen ze altijd ontkennen dat hun kind iets crimineels doet. Want je bent met niemand zo verbonden als met je kind, zo zegt ze. En ouders kunnen eerst denken van, nou ja, laat het wel varen. Maar ja, het is toch wel slim om naar het nummer te bellen. Ja, signalen zijn lastig in te schatten voor ouders. Ja, dus een speciale hulplijn. Ik zit er eventjes te zoeken naar het telefoonnummer. Of die er ook is, waar je kan heen bellen als je je kind niet vertrouwt. Dat je denkt van, hij doet iets wat niet goed is. Ja, we kunnen in elk geval bellen met het keerpunt anoniem 088-208-0090. En dat kan van maandag tot vrijdag van 10 tot half 4. Dus 088-208-0090. Als je denkt dat je kind iets doet wat niet mag, hè? Ja. Goed, op deze dag in 1935, dat is wel leuk, Popeye is voor de allereerste keer op de radio. Ja, niet op de tv, daar komt hij later. Maar de spinazie-etende zeeheld beleeft zijn eerste avontuur in een hoorspel. En dat gebeurde bij het Amerikaanse NBC. Popeye, de Sailor Man.
1: olive oil.
2: Hello, Popeye.
1: Where's me spinach? Where's me spinach?
2: My, oh my, Popeye, but you're eating too much spinach.
1: Well, blow me down.
2: Is that right, Popeye? Eat all this spinach to make those big muscles?
1: Nah, tain't so. I am what I am on account of I eats me spinach.

0: werkdag. Erik van Vliet.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
0: Erik van Vliet.
2: Get real with the fever on the dance floor.

say ho, ho.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Luister dit!

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: dankjewel. Hoeveel mannen zijn vanavond papa? Wie is vader? Wie is vader? Geef je hand, even je hand omhoog. Wie is papa? Hey, hoe heet je?
1: Maurice,
0: hoeveel kinderen heb je? Twee, jongen en meisje? Jongen en meisje, oké. Okay. Maar heb jij dingen gezien? Wat voor dingen? Hij vraagt, dames en heren, wat voor dingen? Toen die vrouw haar doos gerampaneerd werd, heb je dat gezien? Toen dat ding gewoon eruit kwam, heb je dat? Heb je gezien? Je zat bij haar op bed. Je zat bij haar op bed. Schrijf eens even op, ik kan het wedstrijd niet zien. Even met hem. Maar was het een bewuste keuze om niet te kijken?
1: Ik vond het minder leuk om recht voor te staan.
0: Je vond het minder leuk om ervoor te staan? Is het zo dat jullie thuis keuzespakket hadden gewoon? Oké, ga je voor A? Dat is links van mij. Ga je voor B, dat is boven mij. C is het pretpakket, dat zie je alles ontploffen. Wat wil je precies? Oké, ik probeer te gaan, want ik was erbij. Ik was erbij en ik wilde ook niks zien, oké? Alleen, ik moest. Het was 8 centimeter aan sluiting. Ik ben aan het ziekenhuis meegegaan. Kijk, in het begin, ik wilde niet mee, hè? Ik zei, want ik heb smetvrees. Hè? Ik heb echt, ja, heel, ja, man, echt erg. Ik zei tegen Shirley, stuur mij een ping als de baby er is. En, Ja. Maar ik moest 8 centimeter aan sluiting. En bij mij ging het anders. Ik kom daar en ik ben een beetje hyper. Misschien heb je dat al gemerkt. Nou goed, dus ik kom daar en ik heb adrenaline. Dus ik ben daar. Ik denk, oké, wat moet ik doen? Dokter, zeg, wat moet ik doen? Oké, je moet haar been pakken. Wat je moet doen, je pakt haar been hieronder en die til je omhoog. Superleuk. Maar je moet wachten op de W. Je moet niet zomaar tetten. Nee. Wacht op de W. En tegelijkertijd, achter de hoofd, die pak je en die doe je tegelijkertijd omhoog. Dus been en hoofd. Dat doe je. Been en hoofd. Ja. Eigenlijk ben je vrouw aan het dubbelvouwen. Dat is eigenlijk het enige wat je aan het doen bent. Maar soms werd ik enthousiast. Ik denk, een giraf. Hartstikke leuk. Hak nog niet. Oké, dus wat moet ik doen? Oké, dus de dokter die zegt op een moment, oh, ik zie een haartje. Nou, ik ben gelijk aan kijken. Had niet moeten doen. Ik kan het niet helemaal beschrijven. Het enige wat ik kan zeggen is, je kon het gewoon ruiken. Oké? Dus mijn maag begint te draaien, Stanley. Mijn maag begint te draaien, mijn knieën worden zwak. Maar ik denk, Dino, je bent gangster, je kan dit. Geef me, zegt de dokter, er zijn complicaties. De baby moet er nu uit. We gaan de baby nu eruit halen. De baby is als het ware aan het stikken. De baby krijgt geen zuurstof. We moeten de baby nu eruit halen. We gaan nu meteen knippen. Precies. Ik zeg, knippen, dokter, knippen. Had je niet iedereen gewoon een WhatsApp-bericht kunnen sturen? Ik had het helemaal niet hoeven horen. Knippen. Ik zeg, dokter, het is toch al 8 centimeter. Hoe groot moet dat gat nog worden dan, dokter? Dus de dokter stuurt de zuster, die komt aan met een spuitje. Stuur de zuster weg, zuster komt aan met een spuitje. En ik ga niet tegen spuitjes, dus ik begin te hyperventileren. Mijn maag is aan het draaien, mijn knieën worden zwakker. Ik ben hyperventileren. Geen meer komt de dokter aan met een schaar. En ik denk, ga niet kijken, ik draai mijn hoofd, ik wil niet zien. Alleen mijn ogen dachten, wij kijken wel. Dus ik draai mijn hoofd en ik zie dat ze met een schaar, het was geen normale schaar. Volgens mij is iemand naar de schuur gegaan, het was gewoon een heggenschaar. Dat ding was geroest, ik weet het zeker. Dus ik draai mijn hoofd naar die kant. Mijn ogen denken, we kijken wel. Dus ik zie nog net hoe die schaar van mijn vrouw zo naar binnen gaat. En ik hoor... Precies. Dus toen ik dat hoorde, zakte mijn bloed naar beneden. Mijn bloed zei, je zoekt het uit, wij zijn weg hier. Dus ik geef flauw vallen. Ik denk, ik ga even naar de gang, even een rustig plekje zoeken. Ik ga eventjes rustig flauw vallen. Eventjes tijd voor mezelf. Even rustig flauw vallen. Shirley zegt, waar ga je naartoe? Ik zeg, bemoei met je eigen zaken. Ik ga eventjes flauw vallen. Je moet je niet mee bemoeien. Je hebt een druk zat. Dus de zuster schreeuwt, meneer Asporaat, zitten. Nou, ik ga zitten. Op het moment dat ik ging zitten, dames en heren, kreeg ik een koud doek in mijn nek. En ik denk, dit is wel heel erg. Jullie ligt te persen, maar ik word verzorgd. Maar goed, ik dacht, je bent artiest of niet? Dat dacht ik ook. Dus, ik kreeg een koud doek in mijn nek. En precies op dat moment hoor ik, nee. Jullie zeggen, oh, hij is helemaal blauw. Ik denk,
2: Goedemorgen.

liedje wat nog heel veel in films gebruikt wordt, hè? Als tune bijvoorbeeld. Hè? Als ik dit liedje hoor, moet ik ook gelijk aan de film Inner Space denken. Hè? Een man die dan super klein wordt gemaakt om in een lichaam te gaan cruisen.

met zijn ruimteschipje. En dan komt hij door alle bekende ingewanden van de mens. Ja, dat is een soort medische reis door het hele menselijke lichaam. En dat is echt fantastisch. En dan hoor je dit liedje ook een keer voorbij komen. Hè? Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag op Langstraat FM. Het is 10 september. Even kijken naar vandaag. Het is de laatste dag van de openbare corona-verhoren door de parlementaire enquêtecommissie. Anja Schreier, voormalig hoofdinfectieziektebestrijding, die moet vandaag getuigen in verband met de GGD toen. En op de Utah Valley University wordt herdacht dat een jaar geleden de rechtse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Studentenorganisaties hebben demonstraties aangekondigd tegen de herdenking op het terrein van de universiteit. En in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het aanpassen van de archiefwet 1995, zodat archieven en persoonsgegevens bevatten gemakkelijker geraadpleegd kunnen worden. Directe aanleiding hiervoor was de discussie rond het CABR oorlogsarchief. En PSV die gaat de Champions League starten met een thuiswedstrijd om 6:45 tegen Shakhtar Donetsk. De wedstrijd is live te volgen via de bekende apps. Ja, en misschien heb je het gehoord. Het eerste uur hadden we het er ook al over. Hè. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus gemeld. Wereldwijd was het gemiddelde van de dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Ja, dat de aarde opwarmt, dat komt door de toename, zoals we weten, van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van gas, olie en steenkool. Ja, dus augustus was een warme maand. En als laatste in Noorwegen werd gisteren koning Harald begraven. De koning die eind augustus op 89-jarige leeftijd overleed, werd in Oslo in de crypte van het Fort Akershus bijgezet. De plechtigheden werden door veel royals en regeringsleiders bijgewoond. De koninklijke familie kreeg een minutenlang applaus. Er werden saluutschoten afgevoerd. En kerkklokken in heel Noorwegen werden een uur lang geluid ter ere van de koning die overleden was. Ja, in de koning Harold, hè. Ja. Goed, nou, in elk geval, dat is ook weer klaar. Het staat ook in de geschiedenisboeken nu, hè. Dus dan weet je dat ook weer over een jaar of 20. Dan hoor je het weer een keertje terug in bepaalde uitzendingen als Terug naar het Verleden, bijvoorbeeld, hè. Dit is Davina Michel. En ik zweer het, oftewel Pinky Zwerg.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langestraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk en maar verlaat erbij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.
1: Dit is de dagtopper.

Een liedje kwam al een paar keer voorbij in de voorwekker wakker. Een paar keer in de herhaling. En vandaag hoor je nog een keertje Prince KB. En Ben September en Valerie. Gewoon een klein beetje zen op deze donderdagmorgen. 10 september, welkom. Het is vandaag de dag van de scheiding. Iedere tweede vrijdag van september is dat. Op 15 september 1796, dat is lang geleden, werd er in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken. Ja, sinds 2010 wordt op of rondom deze datum de dag van de scheiding georganiseerd. Dit jaar vindt deze dag dus plaats op vrijdag 11 september, dus morgen. Maar vandaag wordt er al een beetje aandacht aan geschonken. Nou ja, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 1 op de 3 getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de Vereniging van Familierecht, de scheidingsmediators en advocaten, was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen, waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Ja, de dag van de scheiding, het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zoals ex en partners zorgvuldig en respectvol met elkaar om te laten gaan. Ja, op de dag van de scheiding, morgen dus, openen de kantoren hun deuren om informatie te geven over scheidingen. Ja, belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en het scheiden met een eigen huis. Ja, dus morgen dus, 11 september, is het de officiële dag van de scheiding. Dus ja, mocht je plannen hebben, dan zou ik het nog even een dagje uitstellen. Ja, morgen dus, hè. Goed, voor de wekker wakker. Goedemorgen.

hatelijke jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè? Met natuurlijk Queen aan het eind, hè? Freddie Mercury en It's a Hard Life. Zo, dit was hem weer. Het waren ze weer, je nodige vlietenmientjes. In Voor de Wekker Wakker. Het is weer klaar, het is weer finito. Ja, echt waar.

Ja, het is trouwens slecht nieuws voor iedereen die met de trein gaat. Want dit jaar worden er meer grote storingen op het spoor verwacht. En Zelensky is aangevallen door drones in zijn privévliegtuig. Ja, dat hoor je straks in het nieuws. Ik wens je een leuke dag. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij een medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langestraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk en maar verlaat erbij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen. Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande EOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

and talk for hours.

What Have I Done to Deserve This? Echte klassieker kunnen we het wel noemen. Plaatje namelijk uit 1987 alweer. Ja, en volgens de Spotify-cijfers ook gewoon een hitje van de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. 92 miljoen streams. Zojuist even opgezocht. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Het is donderdag 10 september en over 2 dagen, 9 uur 52 minuten en 7 seconden precies, dan gaat het feest beginnen. Dan begint namelijk de Kennedy Mars van de Langstraat. De eerste editie van het vervolg op de 80 van de Langstraat die in januari natuurlijk stopte. Ja, om allerlei verschillende redenen. Straks veel meer daarover met onder andere de initiatiefnemers. Maar eerst nog een hoop muziek voordat dat gaat gebeuren. Waaronder deze van Lost Frequencies. Plaatje iets recenter, 2026. Dit is Live It All.

Don't be stupid. You know I love you. Uitgekomen in het jaar van de meest recente millenniumwisseling. En dan heb ik het natuurlijk over het jaar 2000. Je hoorde Shania Twain hier op Langstraat FM. Ja, en voor de oplettende luisteraar die denkt... Hey, deze stem dat is niet degene die ik gewend ben. Nee, dat klopt inderdaad. Erik is vandaag eventjes afwezig. Die is er als goed is morgen weer. Mijn naam is Tom en ik neem de uitzending eventjes over vandaag. In de Langstraat, waar het op dit moment 15 graden is. Heel veel warmer wordt het ook niet meer vandaag. De temperatuur zal oplopen naar een graadje of 20. Zij het met bewolking, dus op zich prima te doen. En deze temperaturen worden ook verwacht voor de komende dagen. En dus ook tijdens de Kennedy Mars die komende zaterdag om 8 uur.

Land of Confusion van Genesis. Ja, van Pitbull uit, met een plaatje uit 2011. Maak even een sprongetje terug in de tijd naar 1986. Dit was Genesis. Ja, en heb je dan wat te melden? Laat het dan zoals altijd even weten via de mail. Dat is redactie@langschepmedia.nl. Of denk je dan, ik wil liever bellen. Dat kan natuurlijk ook via 0416 652 652. Ja, en luister je en ben je Amerikaan, dan is er goed nieuws. Want dan moet je even op de Republikeinen stemmen. Komende tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Want Donald Trump heeft €5000 beloofd aan elke volwassene. Mochten de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen winnen. Dat beloofde de president bij de opening van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in het Texaanse Dallas. Laat onder andere nu.nl weten. Ja, weer een bijzondere belofte, denk ik, van de minister-president die er alles aan doet om mensen voor zich te winnen. Hier op Langstraat FM nu Sarah met Best Friend. She doesn't really like attention. Yeah, she

Ja, dat doet ze toch elke keer weer knap. Je hoorde Sarah met Best Friend hier op Langstraat FM. Zometeen gaan we luisteren naar onze eigen Siem van der K. Die gaat het regionieuws voor ons verzorgen. En daarna nog John Travolta, een van mijn persoonlijke favorietjes.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij een medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langestraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk er maar verlaten bij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Langstraat FM. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Ja, blijft wel een klassieker deze. Ja, er wordt hier gelachen in de studio. Ik denk om het plaatje. Ja, het blijft een topper natuurlijk. John Travolta met Grease Lightning. En inmiddels tegenover mij twee speciale gasten. Aan mijn linkerzijde Sander van Son. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan mijn rechterzijde Niels van der Pluim. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn officieel secretaris en ik noem het even hoofdverkeer, veiligheid en IT van de Kennedy Mars van de Langstraat. Maar eigenlijk zijn jullie iets meer dan dat, hè?
1: Nou, ik vind het al een hele mooie voorstel.
2: Ja, mooie titels.
0: Ja, ja, maar goed, toen in januari de 80 ermee stopte, waren jullie de eerste twee die het initiatief namen om er een vervolg aan te geven in een nieuw jasje. En nu over 2 dagen gaat het beginnen. Kriebelt het al een beetje?
1: Ja, ja, ja. Het is,
2: begint nu wel echt spannend te worden. Ja.
1: Het is aanpoten.
0: Ja, ook toch aanpoten? Wel nog? Ja. Ja. Moet er nog veel gebeuren dan?
1: Nee, dat valt op zich mee, maar het is gewoon de laatste puntjes op de i. En er komen altijd nog dingen naar voren dat je denkt van, dat moeten we nog regelen.
0: Ja, ja, ik ving net iets op over 3 uur vannacht dat het zo laat was geworden.
1: Ja, ja, ja, was niet helemaal de planning, maar sommige dingen die vragen dan tijd en dan maak je het even af. Ja, dan wordt het 3 uur 's nachts.
0: Ja, en deze week zijn natuurlijk, zegt het al, de laatste puntjes op de i. Kun je eens vertellen, wat is er deze week allemaal nog gebeurd?
2: Nou, het zijn heel veel de oja's. Van ook nog even dit regelen. Ja. Oh ja, dat moeten we ook nog doen. En ik merk ook dat mijn hoofd vol begint te lopen. Dat ik niet vergeten dit nog. Niet vergeten dit op te halen. En dat zijn vooral op dit moment de puntjes op die. Het grote werk en de planning is natuurlijk allemaal al lang gereed. Ja. Maar we hebben nu veel ook overleggen met de coördinatoren en de vrijwilligers. Zo hadden we niet gisteren, maar eergisteren hadden we bijvoorbeeld hoofdpostenoverleg. Nou, we waren met, ik denk zeker 80 mensen. Nou, en uit zo'n bijeenkomst komen dan ook weer van die oja's. Oh ja, dat moesten we ook nog regelen. Of dat moeten we niet vergeten.
0: Ja, kun je daar eens een paar voorbeelden van noemen, van die oja's?
2: Nou, ik was net bijvoorbeeld, daar kom ik net vandaan bij de coördinator van de fotografen. En die zegt, ja Niels, er is toch wel een tent geregeld, hè, dat we droog kunnen staan, mocht het zondag regenen. Oh ja, dan is er even hard graven. Daar hebben we het wel een keer over gehad. Maar is die nou ook werkelijk geregeld? Nou, dat zijn van die punten waar je dan aan moet denken. Van ook even checken in de organisatie wie het geregeld heeft en dat het geborgd is. Ja. Dat er ook staat straks.
0: Ja, want even terug naar januari. Het bericht kwam naar buiten, de 80 stopt. En volgens mij binnen een half uur was er een website online. Volgens mij nog toen onder de naam Vrienden van de 80, als ik me dat goed herinner. Jullie waren er als de kippen bij, hè, Sander?
1: Ja, ja, ik had de maanden daarvoor hadden we regelmatig wel contact met Niels over de 80 en over andere dingen. En toen stopte het en toen dacht ik, ik knal even een website online met een formuliertje en ik zie wel wat er van komt.
0: Ja.
1: Ja, en de volgende ochtend had ik 35 aanmeldingen en toen dacht ik, nou heb ik ook
0: iets. Hier zit muziek in.
1: Ja, dan moet er iets gaan gebeuren.
0: Ja, en de maanden daarna is er heel veel gebeurd. Kun je eens kort samenvatten wat er allemaal is gedaan om nu over 2 dagen zo'n evenement neer te zetten?
1: Nou, we hebben eerst contact gezocht met de gemeentes. Daar zijn we uitvoerig contact mee gehad van we willen kijken wat we kunnen. Wat zijn de kaders waar we binnen moeten gaan werken? Er zijn heel veel gesprekken over gegaan. Uiteindelijk zijn we bestuur gaan vormen. Hebben wij met verschillende mensen gesprekken gevoerd over wie eventueel daar passend in zou zijn. Mm-hmm. Toen hebben we 15 april, 16 april...
2: Ja, opgericht.
1: Stichting opgericht.
0: Ja.
1: Ja, dan kun je pas echt van start. Dan kun je aanvragen in gaan dienen. Dan kun je alles op gaan tuigen. En gaandeweg zijn we het bestuur verder gaan vormen. Vrijwilligers gaan betrekken. En ik geloof dat we nou 450 vrijwilligers bijna zitten.
0: Ja, is dat genoeg? Of zijn er nog steeds op zoek naar handjes?
1: We hebben altijd nog taken waar we van denken van die delen we liever wat meer op over verschillende mensen. En we krijgen nog steeds aanmeldingen. Gisteren heb ik nog aanmeldingen binnen zien komen. Er zullen er vandaag zelfs ook nog komen. En die mensen worden heel snel door onze vrijwilligerscoördinatoren gebeld. Van wat kun je betekenen, wat wil je betekenen? En dan worden ze nog ingepland.
0: Ja, dus het kan zelfs daags voor het evenement kan het nog.
1: Ja.
0: Ja, en er gaan natuurlijk, Niels, veel dingen veranderen. De meest logische, of voor de hand liggende, is denk ik de route. Hè? Die is heel anders, maar daar is het al uitgebreid over gegaan. Wat misschien wel interessant is voor eventueel lopers die nou luisteren. Ja, zijn er zaken die vanuit de vorige 80 wel worden meegenomen? Denk bijvoorbeeld aan een tassentransport of het volgen van een loper. Hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, veel mensen zullen nog de zaken van de 80 herkennen. Pardon. Je zegt dat de route is veranderd, maar eigenlijk ook weer niet. Pakken we bijvoorbeeld de lus Drunen, Nieuwkijk, Vlijmen en Haarsteeg weer terug. Ja, dat was ook een oude 80 lus, zullen we maar zeggen. Richting Waspik is ook bekend, maar nu deze keer gaan we terug over Sprangkapelle. Loon op Zand, ook bekend, maar ook weer met een iets andere insteek. Nou, Dongen is eruit. Veel besproken natuurlijk. Hè. Ja. Was dat nou een toevoeging of juist niet? Dus de wandelaars zullen veel dingen herkennen, maar inderdaad ook merken dat het anders is. Eén hoofdpost is wel een grote verandering. Dus doordat we met lussen werken, kunnen we volstaan met één hoofdpost.
0: Ja.
2: Daarbij komt dan dat we wel tassentransport hebben, maar ja, eigenlijk is het transport van de start naar de hoofdpost. En daar lever je een paar keer, of pik je je tas op en lever hem weer in.
0: Ja.
2: En daarna gaat hij weer gewoon weer terug naar de finish. Dus zover de tassentransport. Ja, de posten zijn er, de verzorging is er. Heel veel gestelde vraag is er weer een 80-app, of in ieder geval een app om de wandelaars te volgen? Nou, die is er niet. Dat is misschien wel een belangrijke. De app is gewoon heel duur.
0: Ja.
2: Daarom hebben we er ook niet voor gekozen. Wel zorgen we ervoor dat je kunt zien wanneer de start is en de doorkomst met de hoofdpost, want die worden gescand. Dus je hebt toch een tijdregistratie, is ook voor de mensen thuis te volgen. Ja, en wil je het heel nauwkeurig hebben, dan adviseren we bijvoorbeeld WhatsApp locatie delen. Dan heb je het nog veel nauwkeuriger dan op de oude app, want die was ook maar een indicatie van waar je ergens...
0: Die was ook niet altijd even up-to-date volgens mij. Hè?
2: Ja.
0: Nee. En wat natuurlijk ook meegaat is de MIDI. De 40, maar die start ergens anders ten opzichte van vorig jaar, Sander. Dat is namelijk ook gewoon in Waalwijk.
1: Ja, die start gewoon in het centrum van Waalwijk op het Raadhuisplein. Zondagochtend 7 uur. Vanaf 6 uur zijn daar nog mogelijkheden om startnummers op te halen voor die deelnemers. We gaan dan eigenlijk lus 4, de laatste lus van de route van de 80, tegenovergesteld lopen richting het Willem. En daar gaan die mensen zich bijvoegen bij de route van de 80. En eigenlijk dezelfde route naar de finish lopen.
0: En afgelopen zaterdag was het op het Anton Pieckplein al flink druk. Hè? Ja. Je stond er zelf bij, want mensen konden hun startnummer al ophalen. Dat was maar goed ook dat het verdeeld is over een paar dagen.
1: Ja, voor mij was het de eerste keer startnummers uitdelen. En ik had het wel onderschat, moet ik zeggen. We hebben bijgehouden hoeveel we eruit hebben gegeven. En we hebben in 3 uur tijd 750 startnummers uitgegeven.
0: Ja.
1: Dus het was wel aanpoten. En ik was echt blij met de vrijwilligers die er stonden. Die dat bij de oude organisatie ook al een paar keer hadden gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus die maakten zich nog niet zo druk. Die waren echt aan het aanpoten.
0: Ja.
1: En,
0: het ging volgens mij vrij vlot.
1: Ja,
0: ik stond er zelf ook bij. Want jullie hebben hier een paar maanden geleden bij Erik gezeten om de boel aan te kondigen als het ware. En toen werd mij achter de schermen soort toegepraat dat ik ook maar mee moest doen. Dus ik stond er ook om 9:45 ochtends in de rij om op te halen. Maar ik heb er enorm veel zin in. Er zijn nog startbewijzen verkrijgbaar volgens mij. Hè? De grote tochten, de midi niet meer.
2: Nee, de midi niet meer. Of de midi, wij noemen het de halve mars.
0: De halve.
2: We moeten af en toe nog letten op naamsveranderingen.
0: De halve, sorry.
2: De halve mars, die is inderdaad uitverkocht. De hele Kennedy mars. Dat gaat over tientallen. Dus dat moet je, als je daar interesse in hebt, moet je niet lang meer wachten. Want de teller is echt nog enkele tientallen.
0: Ja.
2: Dan zijn we echt ook daarin helemaal uitverkocht.
0: Ja, en dat gaat wel uitverkopen, denken jullie.
2: Ja, het gaat nu zo hard. Dat kan niet lang meer duren. Ik ben benieuwd of we nog vrijdagavond gaan halen.
0: Dus eigenlijk zeg je, als je denkt van nou, ik wil nog meedoen, dan vandaag maar inschrijven. Ja, dan ben je dus nog zeker op tijd.
2: Precies, ik zou niet lang wachten.
1: Ja, het zit echt in het weer. Hè. Mensen wachten het weer af. En,
0: ook dat verandert elke dag weer.
1: Maar als je daarop wil gokken, dan kun je misgrijpen.
0: Ja, precies. Ja, en het is nog inderdaad maar kort, hè. Nog 2 dagen. Kunnen jullie er ondertussen ook al een beetje van genieten? In de aanloop naartoe, of kan dat echt pas als het straks is afgelopen?
1: Nee, geniet er zeker, want je ziet gewoon dat dingen op zijn plek beginnen te vallen. Het is allemaal afgelopen maanden bedacht aan tafel. En vrijwilligers logistiek zijn al druk bezig. Ook daar zie je dingen al op zijn plek vallen. Dus nee, het is zeker al wel genieten om te zien dat het echt, het gaat gewoon lukken.
0: Ja, en Niels, waar kijk jij het meeste nou uit tijdens de tocht?
2: Nou, nog even teruggrijpend over dat genieten. Ik moet even terugdenken aan vorige week donderdag. Toen hadden we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de Tavenu. Ik denk dat we zeker maar ruim 100 mensen waren, misschien nog wel meer. En daarin voel je, proef je het enthousiasme, de sfeer. Iedereen heeft er zin in. Men vindt elkaar weer. Dat is gewoon hartstikke gaaf. Dan merk je al dat het genieten begint.
0: Ja.
2: Want dat was een hele leuke bijeenkomst. Ik vertelde net over eergisteren met de hoofdpost. Ook weer veel bekenden die je dan ziet. En denk, oh, hey, je bent er weer bij. Leuk dat je vrijwilliger bent. En daar begint het genieten al.
0: Ja. Nou, super. Over 2 dagen, 9 uur, dan gaat het dus allemaal beginnen. Zaterdagavond om 8 uur, het startschot op het Raadhuisplein in Waalwijk. Heren, mag ik jullie enorm danken voor jullie tijd. En jullie heel veel succes wensen voor de komende dagen nog en tijdens de tocht.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Ja, inderdaad. Alles helemaal live te volgen bij Langstraat FM en Langstraat TV. Maar goed, dat komt dan. Nu gaan we terug naar de muziek. Dit is Turn the Lights Off.

demais.

plaatje dat 10 jaar oud is geworden dit jaar. Ja, je hoorde Lizzo met Juice hier op Langstraat FM. Ja, en we gaan zo op even naar de commerciële boodschappen en het radionieuws. Maar niet voordat we gaan luisteren naar Colby Kayet en later nog naar Cool and the Gang.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijna-moeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande EOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
16: Oh yeah.
17: Info en hits. Ook in de zomer.

It's a celebration. Terug naar de jaren 80, Nipt. Want hij is uitgebracht in het jaar 1980. Even uit mijn hoofd, een goede 46 jaar geleden alweer. Ja, wat vliegt de tijd. Ik heb wat verkeersinformatie hier voor je. Het is over het algemeen rustig op de Brabantse wegen. Maar nog steeds op de A59 tussen knooppunt Zonzeel, Hertogenbosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder staat het even kort vast. 5 minuten vertraging, 3 kilometer lang. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht. Ja, en heb je nog net geluisterd naar het interview met Sander van Zon en Niels van der Pluim, die initiatiefnemers zijn voor de nieuwe Kennedy-marsen van de Langstraat. En heb je je ingeschreven daarvoor en ben je dus loper. Maar denk je van, ik heb misschien nog wat tips nodig? Dan kun je gewoon intunen vandaag op Langstraat TV, waar op elk heel uur, dus om 12 uur, om 1 uur, om 2 uur, om 3 uur, et cetera, een reportage meedraait waarin een fysiotherapeut wat tips geeft over wat wel en niet te doen tijdens de tocht. Ga dat zeker kijken. Ja, en wat meer nieuws uit Waalwijk. Zometeen Sien van der Kaan natuurlijk met het lokaal en regionaal nieuws. Maar wie in Waalwijk heeft gereden vanmorgen of ook gisteren al, is misschien wat opgevallen aan het Vredesplein. Er staan namelijk bij het Zebrapad nieuwe attentiefiguren. En die staan daar langs. Die staan al langs de weg en die moeten ervoor zorgen dat de oversteekplaats beter opvalt voor voetgangers en bestuurders. De figuren lijken wat op mannetjes en die dragen een wolk met zich mee. En dat is dan een verwijzing naar Wolk, de iconische bijnaam van Waalwijk. Let er even op, het is aan de Wilhelminastraat. Kijk even of je ze ziet en kijk goed uit als er voetgangers lopen. Nu gaan we even terug naar de muziek. Ik heb hier een lekker plaatje van dit jaar nog, 2026, uitgebracht. Ja, je hoort misschien al in de achtergrond Bruno Mars. En zometeen gaan we nog luisteren naar Lady Gaga.

Met misschien wel haar grootste hit aller tijden. Ja, daar valt natuurlijk over te discussiëren. Want de beste vrouw heeft er natuurlijk enorm veel. Eentje met Bruno Mars, die je dus net hoorde met I Just Might. Die hebben samen natuurlijk Die With A Smile gemaakt. Een aantal jaar geleden alweer. Dat, zo lang is dat ook weer niet geleden. Maar toch, er zit al een aantal jaren overheen. Op dit moment 17 graden in de Langstraat. Ja, en dan zaterdag, zoals gezegd, dan barst het los hier op Langstraat FM en Langstraat TV. Dan zenden we de Kennedy Mars van de Langstraat volledig live uit. Om 8 uur het startschot, dus voor de lopers. In ieder geval voor degenen die de hele gaan lopen. Maar om 7 uur begint hier de uitzending al. Dus ik zou zeggen...

Ja, en over klassiekers gesproken. Diana Ross met I'm Coming Out. Ook alweer uit de jaren 80. Ja, ik zei net al, wat vliegt de tijd toch. Ja, en deze week staat natuurlijk niet alleen in de regio, maar eigenlijk in heel Nederland in het teken van heel veel sport. Met natuurlijk als hoogtepunt de Kennedy Mars van Langstraat hier op Langstraat FM en Langstraat TV. Maar het sport in onder andere Brabant gaat vanavond verder. Nadat gisteren Feyenoord al zijn eerste Champions League wedstrijd speelde. Uit bij Barcelona, werd verloren met 5-1. Is het vanavond de beurt aan de PSV. Om 6:15 spelen die thuis tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Eerste krachtmeting dus voor de formatie van Peter Bos in het miljoenenbal. Ja, en morgen weer lokaal voetbal. Dan gaat onze eigen RKC gaat dan weer aan het voetballen. Uit bij Jong Ajax gaat de ploeg van Sander Duits op zoek naar weer een 3-punter nadat vorige week vrijdag NAC al werd verslagen. En de eerste 4 wedstrijden daar weer voor werd gelijk gespeeld. RKC dus nog altijd ongeslagen in dit keukenkampioen-divisie-seizoen. En er is nog niks verloren. Zometeen gaan we op naar het lokale en het regionaal nieuws met Siem van der K. Maar daarvoor nog Don't Dream It's Over van Crowded House en deze. Maar hoe heet dat nou?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij een medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langestraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk en maar verlaat erbij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Hip Hop Hop. Dat zijn van die pakkende titels. Heerlijk. Je hoorde Spargo hier bij Langstraat FM. Nog een minuutje of 25 zijn we bij je. Ik heb wat verkeersinformatie voor je, want het blijft druk rondom knooppunt Hooipolder. Op de A59 tussen Zethoog en Bos, knooppunt Zonzeel bij Waspik en knooppunt Hooipolder. 2 minuten vertraging, er staat 3 kilometer file. Langzaam rijdt het verkeer door een kapotte vrachtauto. En ook de andere kant op staat het nog steeds bij knooppunt Hooipolder eventjes heel kort vast. Maar dat mag allemaal geen naam hebben. En dan nog andere interessant nieuws. Een beetje in navolging van de berichtgeving van vorige week. Dat de leesvaardigheid van jongeren de laatste jaren nog meer is gedaald. Zit de bibliotheek juist weer in de lift, meldt de NOS vanmorgen. Die de berichtgeving baseren op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de Koninklijke Bond Nationale Bibliotheek. Dat het aantal bibliotheekleden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar in 2025 met ruim een vijfde is toegenomen. Nou, dat is op zich goed nieuws voor toch wel de toekomst van ons land. Hè? Want dat is de jeugd. En dat is toch wel belangrijk dat die gewoon goed kunnen lezen. En het lezen van boeken helpt daar enorm bij. Zometeen gaan we luisteren naar Bluff en Nielsen. Maar eerst de flitsschijf.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is de flitsschijf van

Ja, Bluff samen met Nilsson, Mannenharten uit 2013. Dus ja, wel een interessant feitje denk ik over dit nummer. Hij staat ook op YouTube, logischerwijs. En het interessante is dat daar de officiële lyric video meer views heeft dan de officiële videoclip. En dan denkt u waarschijnlijk, ja, wat is het verschil dan? Nou, niet zo'n beetje ook. De officiële lyric video heeft 4,8 miljoen weergaven tegenover 1,2 miljoen weergaven slechts voor de officiële video. Nou, dat is toch wel interessant. Ik weet niet of u er wat mee kunt verder, maar dan weet u dat ook weer. Nog een kwartiertje te gaan in deze uitzending met onder andere deze van Sherry.

Feels Like I'm in Love. En we zitten weer bijna op voor vandaag, maar voor het zover is heb ik nog twee plaatjes voor je klaarstaan. En je weet het, heb je wat te melden? Laat het dan weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel gewoon even 0416 652 652. Deze hebben we nog, E17 met Thunder uit 1995 en zometeen nog een laatste hitje. Welke dat is, ga ik zometeen vertellen.

Ja, en dan zit het er alweer op voor vandaag. We gaan op naar de boterham, zoals onze Erik dat altijd zo prachtig kan verwoorden. Vandaag is natuurlijk alles behalve klaar hier op Langstraat FM. Je hebt nog de middagmix van zessen klaar, de Dance Factory en de Beat Goes On. Sorry. En je weet het, zaterdag en zondag intunen bij Langstraat FM. Nu gaan we nog luisteren naar Zara Larsson met Midnight Sun. Bedankt voor het luisteren.

Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen. Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Bij een medische noodsituatie in Drunen is een traumahelikopter gehinderd door een groepje jongeren. Dit gebeurde dinsdagmiddag in een parkje vlakbij de Lipstraat. Toen de helikopter wilde vertrekken naar een volgende melding, stonden er jongeren te dicht bij de helikopter. De jongeren wilden in eerste instantie niet weggaan toen dit verzocht werd. Toen een lid van het traumateam uitstapte en de jongeren aansprak, ging ze uiteindelijk toch aan de kant. Wanneer komt de beloofde Aldi naar het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Aldi het voormalige pand van de Spar had opgekocht. Er werd onderzocht of er dit jaar al een supermarkt kon komen, maar het bleef stil. Volgens de Aldi staan de plannen nog wel, maar lopen de gesprekken nog met diverse partijen. Voorlopig is het dus nog even wachten op een supermarkt op het Europaplein. De landelijke OV-stakingen van vandaag zijn ook in de Langstraat te merken. Zo ligt het busstation op het Vredesplein in Waalwijk en maar verlaten bij. Lijn 300 richting Den Bosch en de Efteling reed in de ochtend nog wel, maar na 10 uur werden ook die busreizen allemaal geannuleerd. In heel het land is het OV-personeel gaan staken vanwege de landelijke bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt het uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika-Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Waalwijk zijn er voor het eerst attentiefiguren geplaatst bij een zebrapad. De witte mannetjes zijn geplaatst naast het zebrapad van de Wilhelminastraat, vlakbij Theater De Leest. De mannetjes dragen een wolk met zich mee, een referentie naar de Waalwijkse bijnaam van Wolk. De attentiefiguren moeten ervoor gaan zorgen dat de oversteekplaats beter opvalt voor voetgangers en bestuurders. De brandweer van Vlijmen zit in de finale van een nationale brandweerwedstrijd. De wedstrijd van het Algemene Brandweerwedstrijdcomité vindt zaterdag plaats in het Zeeuwse plaatsje Tholen. De Vlijmense brandweer doet mee in de klasse 112. De wedstrijd vindt zaterdag plaats om 4 uur 's middags. Wanneer komt er nu een supermarkt aan het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam de gemeente Dongen nog met het bericht dat er dit jaar mogelijk een Aldi zou komen in het voormalige pand van de Spar. Het is alleen nog altijd stil rondom de plannen. Volgens de gemeente staan de plannen van de Aldi nog steeds, maar lopen er nog gesprekken tussen diverse partijen. Voorlopig is het dus nog wachten op een supermarkt op het Europaplein. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Luister!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt het uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben, krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

En met Paul King in Love and Pride werd het 8 minuten over de klok van 2 luisteraars. En prima, goedemiddag. Dat was, hij presenteerde trouwens ooit een televisieprogramma voor MTV Music Television, Greatest Hits. Elk weekend tussen 9 en 12 presenteerde hij dat met alleen maar de grootste videoclips die hij destijds liet zien. En hij scoorde met zijn band King, die naar hem was genoemd, dus ook een grote hit met Love and Pride. Het is bijna 9 over 2. Er staan 41 kilometer file in de regio. Onder andere op de A2 stilstaand verkeer tussen Maasbrug en Veghel door een defecte vrachtwagen 5 kilometer. Er staat ook stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Knoopend Hintam. Ook diezelfde defecte vrachtwagen veroorzaakt die kilometer van 5 kilometer file. Die file. A15 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Arkel en Knoopend Gorkum door een defecte vrachtwagen. Op de A16 staat er stil tussen op de hoofdrijbaan tussen Afrit Dordrecht-Wilmsdorp en Afrit Zevenbergsenhoek voor 4 kilometer. En op de A59 staat het stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. 1 kilometer incident op een aansluitende weg. En dan is het incident dus op de A16. Dit gezegd hebbende, tot 3 uur de middag Max. Niet met Rijn Roosendaal, die is nog een weekje op vakantie, maar met Anton Achtzaam.

Een wat stevig begin van deze middagmix op de 9e van de 9e 2026. Ik zeg een prima goedemiddag. Het is even over twee met Europe en Rock the Night. Tussen nu en drie uur wederom de middagmix voor de woensdagmiddag. Zomaar midden in de week. We zouden in principe de week in tweeën kunnen zagen. Maar dat doen we straks om vijf uur. Want dan is het echt, dan zijn we over de helft van de week heen in elk geval. Maar goed, tot drie uur dus middagmix met straks weer de cover en het origineel. We hebben het nieuws uit de regio.

Beetje ondergesneeuwd nummer dit uit 1974. Maar ja, al de grote pophits uit dat jaar werden enigszins een beetje... raakten enigszins in de vergetelheid destijds. Omdat de zeezenders die muziek populair maakten, moesten zwijgen. Dat was er een van Why, Who Do You Think You Are 1974. Candlewick Green stond 4 weken in de hitparade en piekte op nummer 25. Tijd voor wat verstaanbare muziek. Dit is Ben Kramer. Alles is anders. We gaan terug naar 1980 in de middagmix. Hey.

Alec Warren tekent voor de flitsschijf deze week met Emerald Eyes. Goedemiddag, middagmix, Radio Langstraat FM. En de Eurythmics die hebben we nog voor je met Sweet Dreams Are Made Of This. Zo direct nog Amazulu en het nieuws uit onderstreek. Dus blijf vooral hangen hier bij Langstraat FM in de middagmix.

0: Zoiets noemen ze volgens mij een one-hit wonder. Amazulu was een Britse reggae ska popband uit de jaren 80. Bestaande uit 5 vrouwen en een man. Ze behaalden successen met 4 top 20 hit singles, waarvan de grootste Too Good To Be Forgotten was uit 1986. En het was in Nederland hun enige hitje. Nummer 23 voor 5 weken hitnotering. Dit gezegd hebbende gaan we schakelen met Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De werkzaamheden aan de fietsbrug boven het Wilhelminakanaal in Dongen lopen vertraging op. De vertraging komt door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken. Fietsbrug De Oversteek is in groot onderhoud, zodat de brug weer jaren mee kan. De werkzaamheden zouden eigenlijk klaar zijn op 4 september, maar dit wordt na alle waarschijnlijkheid pas 18 september. De gemeente Waalwijk wil bouwprojecten de kans op voorrang geven op het elektriciteitsnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat ieder nieuwbouwproject stroom krijgt, waardoor die projecten op een wachtlijst terechtkomen. Bouwprojecten die binnen 10 jaar gebouwd kunnen worden, komen met deze voorrang eerder aan de beurt. Projecten kunnen aangemeld worden tot en met 13 september op de site van de gemeente Waalwijk. Deze regeling geldt inmiddels ook in de gemeente Loon op Zand en Dongen. Hoe is de proef gegaan met leenscootmobielen bij het Multatulihof in Kaatsheuvel? Gemeentebelang heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Vorig jaar werd er gestart met een proef voor leenscootmobielen, omdat deze niet meer zomaar in de gang mogen staan in verband met de brandveiligheid. Er zou een evaluatie van de pilot gepland staan, maar die is er volgens gemeentebelangen nog niet geweest. De partij wil weten of die evaluatie er nog komt en wanneer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Het is wisselend bewolkt met vooral vanmiddag een aantal buien. Lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een matige zuidwesten tot westenwind en het wordt 18 of 19 graden. Vanavond verdwijnt de buienkans en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 10 pijn. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. En tot zover de update.

0: En met muziek uit 1983 van America en de Border is het alweer de hoogste tijd geworden dat we de cover en het origineel ter hand nemen. Air Supply is een soft rock duo dat in 1975 in Melbourne, Australië werd opgericht en bestaat uit de Engelse singer-songwriter en gitarist Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. Met een recordverkoop van 100 miljoen wereldwijd reeks hits, waaronder 8 tot 5 hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100, is het dus een blijvertje was het destijds in dat continent in elk geval. Sandra Remer was een blijvertje bij ons hier in Nederland. En samen hebben ze toch wel een connectie, dat is namelijk de cover en het origineel. We gaan luisteren naar All Out of Love, een groot hit in 1980 voor Air Supply. En het was een tipraadnotering voor Sandra Remer in 1987. Het is aan u welke u het leukst vindt in de cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

De cover en het origineel All Out of Love. Dit was het origineel van Air Supply uit 1980, All Out of Love. En we begonnen hem uiteraard met de uitvoering van Sandra Remer uit 1987, All Out of Love. Begin 2017 werd bij Sandra Remer borstkanker geconstateerd. En op 6 juni van hetzelfde jaar overleed zij op 66-jarige leeftijd. De middagmix op woensdagmiddag met Peter Schaap. We gaan terug naar 1975. En inderdaad, adem, mijn adem.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine in de jaren 80 reikten ze de ene hit na de andere hit aan elkaar. En tegenwoordig doet ze het wat rustiger aan. In elk geval met de band. Of ze nog optreedt, is mij even niet bekend. Mocht je het weten, antonnachtzaar@langstraatmedia.nl, dat is het mailadres. Dan kun je, je kunt er eeuwige roem mee verdienen, want je naam wordt op de radio vernoemd. Als zijn dat jij voor die informatie hebt gezorgd. Maar dat wil je toch altijd. Daarvoor hadden we trouwens nog muziek uit 1975 van Peter Schaap. Ook hij overleed vorig jaar, dacht ik, op een respectabele leeftijd. Het was al een eind in de 70 volgens mij. Tijd voor muziek uit het heden van een hedendaagse band. Dit is Tame Impala en Loser.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Oh yeah. Langstraat FM.
2: Info en hits. Ook in de zomer.
10: Langstraat FM.
11: And you can dance. for inspiration. Come on.

Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling. Langstraat FM.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk zijn er voor het eerst attentiefiguren geplaatst bij een zebrapad. De witte mannetjes zijn geplaatst naast het zebrapad van de Wilhelminastraat, vlakbij Theater De Leest. De mannetjes dragen een wolk met zich mee, een referentie naar de Waalwijkse bijnaam Van Wolk. De attentiefiguren moeten ervoor gaan zorgen dat de oversteekplaats beter opvalt voor voetgangers en bestuurders. De brandweer van Vlijmen zit in de finale van een nationale brandweerwedstrijd. De wedstrijd van het Algemene Brandweerwedstrijdcomité vindt zaterdag plaats in het Zeeuwse plaatsje Tolen. De Vlijmense brandweer doet mee in de klasse 112. De wedstrijd vindt zaterdag plaats om 4 uur 's middags. Wanneer komt er nu een supermarkt aan het Europaplein in Dongen? Vorig jaar kwam de gemeente Dongen nog met het bericht dat er dit jaar mogelijk een Aldi zou komen in het voormalige pand van de Spar. Het is alleen nog altijd stil rondom de plannen. Volgens de gemeente staan de plannen van de Aldi nog steeds, maar lopen er nog gesprekken tussen diverse partijen. Voorlopig is het dus nog wachten op een supermarkt op het Europaplein. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
13: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienradar gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.
13: sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8:05. Clarence Clemens en Jackson Browne. En dat was You're a Friend of Mine.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is 8 minuten over de klok van 5 uur. Er staat wel liefst 286 kilometer aan een gesloten blik in Nederland. Waar het in onze streek en ons ontvangstgebied enigszins vaststaat, dat vertellen we je zo meteen. Verder hebben we uiteraard weer verkeer, de flitsschijf, de speciale aanbieding en de lekkerste muziek om je te verpozen van werk naar huis. Je weet het, 5 uur van 6 klaar, maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 hier op Langstraat FM. We beginnen gelijk even met de rustpunt. Nieuwe muziek, dit is Direct.

Kijk, dat zijn de reacties die ik graag hoor. Bart van Leeuwen zegt, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Lost Piles, 1969. 8 weken top 40 en het piekte destijds op nummer 15. Het is 5:15. We gaan even kijken waar het vast staat op Slanswegen. 271 kilometer, onder andere op de A2 langzaam rijdend verkeer tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Afritkerk 3 kilometer. Staat stil tussen Afrit Culemborg en knooppunt Deil 7 kilometer. Dan de stilstaat verkeer tussen Maasbrug en Afrit Veghel door een eerder ongeval op de ring Zetterenbos 6 kilometer. Op diezelfde ring staat het verkeer vast op de parallelbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 4 kilometer. De verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch. Daar sta je stil over 2 kilometer file al daar. Dan de A16. Stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Afrit Dordrecht en de Moerdijkbrug 2 kilometer. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug door een ongeval 6 kilometer al daar. Dan de A27. Op de hoofdrijbaan tussen Avelingen en Werkendam nog steeds afgesloten door schade aan het wegmeubilair. Langzaam rijdt verkeer tussen de Keizersveerbrug en knooppunt Hoornpolder 3 kilometer. Staat ook stil tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug voor 5 kilometer. Dan de A58 staat er stil tussen Best en Moergestel 3 kilometer. Het rijdt langzaam tussen Oorschot en Moergestel over 6 kilometer. De ring Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 4 kilometer. En tussen afrit Tilburg Centrum en afrit Tilburg de andere kant uit dus ook 3 kilometer. Dan de A59. Langzaam rijdt verkeer tussen Nieuwkuik en Drunenwest 3 kilometer. Tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintham 2 kilometer. Tussen knooppunt Hoornpolder en Oosterhout staat het 3 kilometer stil. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en knooppunt Hoornpolder 5 kilometer. Dan staat er stil tussen afrit tussen op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer al daar. A67 staat er stil tussen De Hocht en Eersel 3 kilometer en tot besluit de N2 ook stilstaan op de hoofdrijbaan tussen Hightech Centrum Campus en verkeersplein Leenderheide 3 kilometer al daar. Het is een hele rij en mocht je erin staan, heel veel sterkte gewenst. En blijf vooral hangen hier. Je weet het, de vies, je kent het, de vies. Sta je in de file, handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Overal en altijd. Van Zessen klaar met Anita Baker.

Ik ben gematigd enthousiast, jongens. Ja, inderdaad, ik ben gematigd enthousiast. Het is echt een heerlijke plaat weer, die nieuwe single van Alex Warren. Je hoort hem heel de week overdag in de programma's van Langstraat FM. Want het is onze flitsschijf. Aanstaande maandag weer een nieuwe. Vanaf aanstaande zaterdag, geloof ik. En ook heel de week, zo tegen het einde van het programma, de speciale aanbieding. Maar nu bluff.

is 2,5 over half 6. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Mocht je overal nog in de file staan, jongens, heel veel sterkte. En je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op Langstraat FM. Kan via 105.7, 106.8 en DHB Plus 6C en de MUX 8A. En uiteraard via de gratis Langstraat FM app en langstraatmedia.nl. Het zijn een afwachting van Siem van der Kaa. Met zijn regionale nieuwsupdates hebben we het weer voor je. En tot die tijd, CB Milton en It's a Loving Thing.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens Buijerden gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de regio en bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vanavond is er een mix van wolken en opklaringen. Komende nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is het bewolkt en valt regen bij 20 graden. Zaterdag wordt een droge dag met flink wat zon en 22 graden. Maar zondag valt weer af en toe regen. En tot zover de update.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic.
3: Langstraat FM. Nou, zijn we er klaar voor?

Blijft een heerlijk nummer, zeg. De BB&Q Band, waar staat het ook weer? De Brooklyn Bronx en Queens Band. Ja, dat was het. 13 over half 6, een bijzonder smakelijk eten. Wat zitten we te eten of wat gaan we eten? Ik heb nog een bakje nasi uit de vriezer gehaald. En die gaat zometeen de marathon in, dus lekker makkelijk en lekker snel. Maar eerst is ook schitterend EOS. Zeg ik.

maar stil blijven staan, jongens. Echt dit typische Eurodance jaren 90 muziek. Corona, niet te verwarren met die enge periode die we achter ons hebben liggen, alweer een aantal jaar geleden. Maar echt het bandje Corona, ook niet te verwarren met het Mexicaanse drankje, wat eigenlijk van oorsprong Mexicaans is, maar nu in Nederlands bezet is. De fabrikant van de grote H uit Amsterdam, zullen we maar zeggen. En dat zoete Wouden, die is eigenaar van dat biermerk in elk geval. Maar goed, het is 9 voor 6. Zometeen de speciale aanbieding na Asoka.

Helaas, helaas, helaas. Aan alle goeds komt een eind. Het is 3,5 voor de klok van 6. We gaan snel de benen nemen. Zometeen na 6 uur non-stop muziek. Gevolgd door de dance-programma's vanaf 8 uur tot middernacht. We zijn er morgenmiddag weer tussen 2 en 3 met de middagmix. En tussen 5 en 6 met Van Zessen klaar. Laat je achter met muziek uit 1977 van Wylan David Soul. Dit is de Silver Lady. Ik zeg een fijne avond en tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.
3: Welkom bij RKC Nu, de podcast. De podcast over de mooiste club van Brabant en omstreken. Hier hoor je het laatste nieuws. Delen we verhalen en zoeken we antwoorden op de vragen wat er speelt in en rondom het Mandenmakerstadion. Maandelijks kruipen Bram, Tim en Lucas de studio in om het reilen en zeilen van ons RKC te bespreken. Alles komt voorbij in RKC Nu, de podcast.

0: Kijk,
1: ja, hij is voetfysio.
0: Ja, hij is voetfysio. Welkom bij een hele goede avond. We gaan alweer, het gaat alweer helemaal mis. Goedenavond, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ergens in de Podcast. We zijn nu weer bomvolle studio, zoals we hoorden. Het ging hier even over voetfysio's. Luc, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Ja, hoe is het?
2: Ja, ja, zijn gangetje. Ja? Helemaal goed. Ja.
0: Heb je ook een voetfysio toevallig?
2: Nee.
0: Hey, er is veel gebeurd, hè?
2: Nee, er is heel veel gebeurd. Het seizoen is nou echt begonnen. De trein is met een klein beetje vertraging is vertrokken.
0: Ja.
2: En de transferperiode is voorbij. En we hebben vorige maand volgens mij gezegd dat we nou weten ongeveer waar we staan. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar we gaan het zien.
0: Ja. En uiteraard een bomvolle stuur. Bram, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit jij erbij?
3: Qua?
0: RKC. Ja, ja, ook qua voetvisio.
3: Ja, kan ook, hè. Dat kan ook. Ja. Hij kwam al zo bekend. Oh, joh, nee. Nee, ja, matig.
0: Matig. Ja, matig.
3: Ja.
0: Nou, daar gaan we dadelijk verder uitgebreid op door. Robert?
4: Ja.
0: Hoe zit het bij jou?
4: Ja, met de voetvisio goed.
0: Met de voetvisio goed en met RKC?
4: Ja, ik sta er wel een beetje hetzelfde in als Bram. Het kan een stuk beter.
0: Ja.
2: Ja, we hebben voor het eerst in 6 seizoenen het einde van het loopje gehaald.
3: Ja, ik wou net zeggen, wat is dit?
0: Nou, bel de krant hoor. Nee, ja, de krant. Nee. Nou, u hoort het weer. Het wordt weer zo'n aflevering. Een bomvolle uitzending. Dus dat en nog heel veel meer in een gloednieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast.

0: Ja, en zo zie je maar, Bram. En 10 seconden ben je laat.
1: Ja, ik wil zeggen, je had wel gelijk.
0: Precies, zo is het. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering weer van Ergens in de podcast. We gaan even gelijk beginnen met het laatste nieuws. Nou, het laatste nieuws is het eerste laatste nieuws. Laten we daar dan mee beginnen. We hebben een nieuwe algemeen directeur, Bram.
1: Ja.
0: Wat vind je er allemaal van?
1: Een nieuwe oude eigenlijk, hè? Of oude nieuwe? Nou, laten we dat maar niet zeggen. Want dat doe ik mezelf ook. Het was...
0: Rob de Groot, hè?
1: Ja, Rob de Groot, inderdaad. Ja. Natuurlijk al een jaartje of 4, meen ik. De commercieel directeur van RKC.
0: Ja.
1: Ja, een relatief jonge... dat compliment nu dan, hè? Relatief jonge directeur. Die natuurlijk al heel wat jaartjes binnen de organisatie werkzaam is. Nou, we weten allemaal dat de commercieel directeur deed veel meer dan alleen het commerciële.
0: Ja.
1: Dus ja, in die zin hadden wij denk ik allemaal al die namen gelijk opgeschreven toen we hoorden dat Willem naar Vitesse ging.
0: Het is de logische keuze, denk ik. Ja. Iedereen zag het ook wel aankomen, toch, Luc?
2: Nou ja, kijk, sowieso vanuit de numbers game, hè, zoals de Engelsen dan mooi zeggen. Als een jad drie man directie je degradeert en dan is het op zich logisch om met z'n tweeën verder te gaan. In principe is het bij RKC een wat Bram net zegt, multidisciplinaire achtige rol. Dus is het doorstromen denk ik heel logisch.
1: Ja. Zolang je maar niet laat voetballen, want anders komt het niet goed.
0: Nee. Robert, jij nog mening hierover?
3: Nou ja, ik sluit mij er wel bij aan. Volgens mij zag iedereen het al wel redelijk aankomen. Ja. We gaan het zien hoe dat dit gaat doen, toch?
0: Ja.
1: Echt. Hij heeft in ieder geval bij twee kunnen afkijken hoe het moet. Hè? Bij Frank in eerste instantie en later bij Willem. Dus in die zin zal het vast goed komen.
0: Ja. Grote leermeesters gehad.
1: Ja.
2: Ik ben wel benieuwd. Je hebt nou een nieuwe algemeen directeur. In principe mag hij het naar zijn eigen hand zetten. Ik ben benieuwd of we iets dingen terug gaan zien.
0: Maar waarom moet je dan denken? Willem heeft natuurlijk in zijn afscheid gezegd... de jeugdopleiding was mijn kindje.
2: Weet ik veel. Uiteindelijk is het de bedoeling... zo hebben we het de vorige maand ook een beetje besproken... dat je doet dit een x-aantal jaar... en heb je een plan of een idee... wij noemen ze dan een beleidsplan of zo... nou, geef er een titel aan.
0: Ja.
2: Maar ik ben wel benieuwd waarop voor wil dan gaan staan, denk ik. Of zijn we nou iets huidigs aan het uitrollen? Ik vind dat er best wel veel gebieden zijn binnen de club waar meer beleid op gemaakt mag worden.
0: Zoals?
2: Supportersbeleid is een van de meest waar wij zelf natuurlijk het meest mee te maken hebben. Dus dat lijkt mij iets waar ik benieuwd ben hoe Rob daarin staat. Waar Rob ook geen groentje in is natuurlijk. Want laat wel wezen de gesprekken die lopen met de sportsverenigingen of groepen.
0: Ja.
2: Met ons, whatever. Daar zit Rob natuurlijk al lang bij.
1: Stevig tussen. Ja,
2: daarom. Dus ik ben benieuwd. Ik ben de afgelopen twee wedstrijden, de eerste drie kwartier voor de wedstrijd. Is het stadion leeg, maar hebben we wel...
0: Ja, was te vroeg, hè?
2: Ja, redenen. Maar goed, maakt niet uit. Ik was er op tijd. Maar ja, goed, dan zit je 3 kwartier naar een livestream te luisteren van Defcon. Wat kan, maar het hele stadion is leeg. Dat is een plagerig voorbeeldje. Maar ik ben wel benieuwd wat het verhaal wordt en hoe wij ons gaan onderscheiden.
1: Hij heeft twee taken, denk ik, hè? Hoofdtaken. Zorgen dat we financieel gezond blijven. En dat we hopelijk weer kunnen terugkeren naar de Eredivisie.
2: Ja, nou ja.
0: Gaan die hand in hand, denk je?
1: Ja, die kunnen hand in hand gaan. Dat is in het verleden vaker geweest, toch?
0: Zeker.
1: Je kan...
0: Mooi voorzetje voor de rest van de aflevering, denk ik. Ja. Robert, jij nog iets aan toe te voegen of zullen we het hier bij laten?
3: Ik mag het hierbij laten, wat mij betreft, hoor.
0: Mooi. Nou, dan wil ik toch nog even naar wat meer mutaties op kantoor. Want er gaan nog meer mensen vertrekken, Luc.
2: Ja, ik had zelf ook beschreven dat Mattie natuurlijk weggaat.
0: Ja, die kent eigenlijk iedereen wel goed. Want eigenlijk als er iets is, dan heb je met Mattie te maken.
2: Ja, daarom. Dus eigenlijk had ik... hij is net niet uit de verf gekomen. Maar ik dacht eigenlijk het grapje wat ik wilde maken. Maar maakt niet uit. Is zo van, de meest belangrijke mutatie. Laten we daarmee beginnen. Mattie gaat weg. Want hebben natuurlijk de meeste mensen contact mee gehad. Ja, jongen gaat de PSV
0: mooie
2: toe.
0: Mooie stap voor
2: mooie stap. Hij is er nog even. En als ik hem goed begrepen heb, deed hij in oktober ook nog wel een paar potjes. Maar dan is volgens mij de overstap wel compleet.
1: Als hij de slaap te pakken heeft, hè? Dat is natuurlijk de vraag met die kleine.
0: Worden. Ja, en voor supporters, voor de meeste supporters, een minder bekend gezicht voor de supportersvereniging. De mensen die wat vaker meegaan, een iets bekender gezicht. Ook de veiligheidscoördinator is weg, hè?
3: Klopt. Ja. Tenminste, er staat een vacature voor een veiligheidscoördinator open. Dus ik ga ervan uit dat dat is, omdat de veiligheidscoördinator weg is.
0: Nou, mooi, in ieder geval.
1: Volgens mij is die ook naar PSV.
0: Oh ja? Ja, dat. Mooie stap voor hem ook, denk ik.
2: Zijn wij een soort scoutingsplek voor PSV geworden of zo?
1: PSV ook
2: voor
1: junior,
2: buiten het veld. Buiten het veld.
0: Nou ja, als we dat dan ook op het veld laten zien, dan.
2: Ik vind een keertje iets terug, weet je wel.
0: Schiks.
2: Ja, nog één.
0: Ja, oké.
1: Okay. En Anne Bakker, die gaat weg.
3: Ja, Anne gaat ook weg. Ja.
0: Maar die had nog niks nieuws, begrepen wij.
3: Nee. Volgens LinkedIn niet, nee.
1: Oké. Okay. Nee, wat ik begreep was dat zo. Mede door, ook zij gaat een kleintje krijgen.
3: Heeft een kleintje gekregen.
1: Heeft een kleintje.
3: Een hele mooie naam, overigens.
1: En dat is Robert?
3: Nee, Frenkie. Oh. Zo heet mijn dochter ook, alleen bij hun is het een zoon.
1: Ja. Oh, ik denk, vernoemd naar jou gelijk. Maar,
3: nee.
0: Nou.
1: Maar in ieder geval...
0: Dus veel mutaties op kantoor. Op zich, het kan maar achter de rug zijn.
3: En ze zoeken natuurlijk nog een commercieel manager, hè? Ja. Opvolger van Rob. Alleen dan in een managertitel in plaats van directietitel.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien.
3: Zeker.
0: Dan iets meer voetbalnieuws. We hebben een nieuwe buitenspeler, Luc. Als een duveltje uit het doosje, zou Erik de Napel zeggen.
2: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk het voordeel als FC zijnde dat je geen Europees voetbal speelt. Nou, ja. Wist ik niet of het een voordeel is, maar goed, het is zo.
0: Ik wou zeggen.
2: En maar al die topclubs die hebben op 2 januari uit mijn hoofd hebben ze de deadline om spelers te halen. En op die avond is ook de deadline of de dag later.
0: September bedoel je?
2: Sorry, wat zei ik?
1: Januari.
2: Oh, sorry. Ja, september is natuurlijk de deadline. En dan een dag later moeten ze iedereen voor die Europese competities inschrijven. En aangezien eerste klas speelde Europees speelt, is dat een best een grote deadline. Maar wij hebben dat niet. Dus het was eigenlijk wachten tot het kijken wat er overblijft. En dan daar eentje uit de grabbelton halen, denk ik. Educated.
0: En dat ging zo. En het is Missy Jan geworden. Ja.
1: En dat is weer een link, hè? Want hij wilde blijkbaar in Nederland blijven. Is mij verteld.
0: Missy Jan.
1: Ja. En de reden was, hij heeft 2 zoontjes.
0: Ja.
1: En die spelen alle 2 in de
0: jeugd. Bij PSV.
1: Ja.
0: Nee, klopt. Ja,
1: hey, Luc, waar wou je ook weer?
2: Ja, nee, Eindhoven.
0: Ja, nee, precies. Nee, dat kan maar zijn. Hij heeft trouwens ook een tijdje met Eindhoven meegetraind. Voordat hij bij ons tekende. Dus
1: en bij Willem II.
0: Willem II eerder in de Middenwal. Inderdaad, Willem II werd hem toen destijds niet.
3: Maar begreep dat Eindhoven hem wel wilde, maar dat ze er niet uitkwamen.
0: Financieel kwamen ze er niet uit, begreep ik. Ja. Nou ja, ook logisch. En uiteindelijk, ik ben er wel blij mee. Eerlijk gezegd, ik jullie, dan kijk ik Bram.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, NEC vorig seizoen natuurlijk een geweldig seizoen gehad. En in dat geweldige seizoen is hij toch aan 20 optredens gekomen.
0: Dat is veel, hè? Vind ik best veel.
1: Ja, dat is gewoon veel.
3: Ik weet niet hoeveel minuten dat zijn. Als 20 keer de laatste 5 minuten is, is natuurlijk iets anders.
1: Eerste seizoen zelf bijna alleen maar in de basis van alle, had ik gezien. Later, tweede seizoen zelf werd het wat minder. Maar die jongen heeft echt heel veel minuten gemaakt. En in een seizoen dat ze heel succesvol waren. Ja, daar kun je wel wat. Want ze hebben daar genoeg smaakjes op de zijkant rondlopen. Vorig jaar ook al.
0: Hij heeft 17 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. In totaal 535 minuten. Dus dat is niet bijster veel. In de Eredivisie 1 goal, 2 assists. En 3 wedstrijden in de KNVB-beker. Ja, zeg het maar.
1: Ja, met name in het eerste seizoen zelf is hij in ieder geval heel veel in actie gekomen, zag ik.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar laten we eerlijk
3: zijn. Dat was nummer 3 van de Eredivisie afgelopen jaar. Ja. Wij staan 10 in de KKD. Dus,
1: ja, nou,
0: nee, eens. Ik bedoel, hij heeft ook nog even een tijdje met dat paspoortgate te maken gehad, begreep ik. Dus daar lag hij ook even buiten de selectie, in ieder geval bij NEC. Ja, ik denk dat het een... daar komt hij aan de eerste opening van vanavond. Ik denk dat het een buitenkantje is. Nee, maar zonder gij natuurlijk. Het is wat jij zegt, Luc. Er zijn natuurlijk een aantal spelers die nu nog vrij zijn, waren. Lars Veldwijk bijvoorbeeld. Spits die naar MVV onderweg lijkt. Diemers is zo'n speler waar nu heel veel clubs aan trekken. Ja, in datzelfde rijtje staat Missy Jan, denk ik. Nou, die kiest nu voor ons. Ik ben wel heel benieuwd. Hij kan, hij is linksbuiten, maar hij kan ook op rechtsbuiten uit de voeten, begreep ik. Nou ja, op linksbuiten hebben we natuurlijk Varela lopen. Hebben we van ik ben altijd, vind die naam wat moeilijk, Van Veen, Van der Veen?
1: Van der Veen.
0: Dus ja, we hebben op zich, we zitten best dik in de buitenspelers. Roy Kuipers loopt nog ergens, Vaas speelt nu op rechts. Maar goed, ja, dat het een kwaliteitsimpuls is, lijkt me duidelijk toch.
1: En hij schijnt knetterfit te zijn. Dus hij is vrij
3: Hij heeft in ieder geval nog wel de voorbereiding meegedraaid in deel bij Willem II.
0: En daar heeft hij een oefenwedstrijd gespeeld.
3: En ook oefenwedstrijd gespeeld.
1: Hij schijnt serieus echt heel fit te zijn. Dus
3: we gaan het zien. Als hij echt zo fit is als dat ze hopen, dan verwacht ik hem morgen in ieder geval bij de selectie. En niet,
0: bij de selectie zal hij wel zitten, toch?
3: Ja, ja, geen idee.
0: Mag hopen.
3: Ik hoop het.
0: Ja. Luc, wil je nog iets over kwijt?
2: Nee, kijk, wisten jullie dat Missy Jan een van de spelers is, of een van de redenen is dat Willem II die jeugdopleiding met RKC heeft opgeblazen?
0: Vertel.
2: Nou, omdat hij is 15 jaar geleden of zo. iets korter.
3: 2010.
1: Hij is 33 nu in ieder geval.
2: Toen is hij voor een miljoen verkocht aan Ferenci Vlahos, volgens mij.
3: Ludogorets.
2: Sorry, ja. In ieder geval Hongarije. En nou goed, dat was hij, omdat hij dus uit de jeugdopleiding komt en waarschijnlijk een blauwe maandag een keer op de bank heeft gezeten. Moest Willem II een derde van de transfersommen afstaan. Dat is nog met 1 of 2 spelers gebeurd. Toen heeft Willem II het besluit genomen om die jeugdopleiding weer helemaal zelf te gaan doen. En daarna is Frenkie verkocht door Ajax. En daardoor zijn hier is RKC schuldenvrij.
0: Ja.
2: Maar dus het een van de spelers waardoor eigenlijk de balletjes gaan rollen. Ja.
3: Hij stond eerder ook op de selectielijst, hè, bij RKC.
2: Ja.
3: 2010, 2011 zou hij eigenlijk aansluiten bij ons selectie. Maar omdat de jeugdopleiding samenging, is hij uiteindelijk naar Willem II gegaan, heeft hij daar zijn debuut gemaakt. Maar dat was toen Duits al speler was bij ons. Dus die kennen elkaar ook nog.
0: Dus die kennen elkaar. Hij heeft 11 wedstrijden Champions League gespeeld. 17 wedstrijden Europa League. Ja, 23 wedstrijden in de Bundesliga. Ja. Het zijn,
2: Ik heb ooit tegen zijn broertje gevoetbald.
0: Dat zijn
2: echt die
0: veel. Over statistiek gesproken. Dat staat allemaal voor niks. Nee, ja, zonder
2: Hoekhoven of Olympus of zo. Kijk, hebben die clubs daar?
0: Ja, ergens daar in die hoek.
3: Ja, maar heeft hij daar ook gespeeld voordat hij gescout werd door Olympus?
2: Goal.
0: SC Olympus Tilburg. Hey, weet jullie dat ook weer?
2: Nou, precies.
0: Nee, maar uiteindelijk gaat dit nu problemen oplossen die in de eerste 5 wedstrijden zijn blootgelegd, Bram?
2: Op een bruggetje.
1: Ja, echt geweldig is die, hè? Wat een ervaring.
0: Ja.
1: Nee,
0: ik doe dit gelukkig pas 6 jaar.
1: Ja, nou, volgens mij al 7, hoor.
0: Kun je nagaan.
1: Dat lang. Nou. Ja, zou zomaar kunnen.
0: Oh, fijn. Ja. Goed interview dit.
1: Hoe vind je die uitspraak? Nou ja, kijk, zit ons probleem echt aan de zijkanten. Kijk, we hebben natuurlijk al eerder gezegd, we hebben nou niet echt ingekocht op doelpunten.
0: Nee.
1: Er werd ook gezegd tegen mij vanuit de club, ja, wij kunnen niet zoals een Willem II of Volendam dit jaar of Heracles spitsen kopen waarvan we al met bij voorbaat weten dat ze er altijd al zoveel in leggen. Want die hebben vaak andere opties waar ze gewoon beter kunnen verdienen. Vorig jaar hebben we natuurlijk met Uneke een jongen gehad van der Leij. Die, nou, Uneke wist je wel dat hij echt wel 10, 15 keer zou kunnen scoren. Van der Leij natuurlijk niet.
0: Ja,
1: ja, dat geluk moet je een beetje hebben. Ja, en ik, kijk, het is een jongen die wel kansen weet te creëren met zijn snelheid, met zijn actie. Dus ja, in die zin heb je er in ieder geval iemand bij die kan zorgen voor het gevaar en voor het creëren van expected goals, Luc. Ja, en of ze dan ingaan. Kijk, het grappige is, als je dit seizoen tot nu toe kijkt, het aantal doelpunten valt op zich nog niet eens tegen die we scoren. Ik denk, als we gewoon zorgen dat we achterin wat stabieler worden, wat we eigenlijk ook al hadden verwacht vanaf het begin, dat je aan zich per saldo denk prima opstaat. Alleen ja, het zal moeten blijken.
0: Ja, maar het is natuurlijk, want Luc en ik zijn hier samen hier, dus we hebben al stiekem even voorbeschouwingen op de aflevering gedaan. Het is natuurlijk wel zo dat we in principe heb je gelijk wat je zegt. Luc zei woorden in dezelfde strekking. Maar we hebben wel de vorige aflevering natuurlijk gezegd. Daar eindigde ik namelijk mee. Over een maand dan kunnen we iets beter zeggen waar we staan. Met wedstrijden tegen Jong PSV en Helmond Sport onder andere. Ja. Hou nog niet over, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar dan, kijk, als je het hebt over doelpunten, dan denk ik niet dat we, zoals vorig jaar, een meerdere spelers gaan hebben die zoveel goals gaan maken.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel de spelers om ervoor te zorgen dat we doelpunten kunnen maken, maar dan verdeeld over meer namen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat we daar dit seizoen met name van moeten hebben. En voor de rest, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden qua spel, als je dat bedoelt, nee, dan houdt het zeker niet over. Nee.
0: Wat denk jij van Mr. Jones? Gaat hij iets oplossen, Robert? Of ligt het
3: wat hij in ieder geval oplost, is dat je iets meer mogelijkheden krijgt in de aanval om te roleren. Of om iets te bewerkstelligen. Varela, ik ben er nog niet zo heel gecharmeerd van, ondanks zijn 3 doelpunten. Daar brengt hij wel iets extra's. En op het moment dat je Varela wel laat spelen en je brengt hem op rechts, kun je weer met Fage gaan schuiven naar nummer 10. Of Varela kan in de spits, want daar heeft hij ook nog wel eens gespeeld. Dus je hebt iets meer mogelijkheden dan eigenlijk de 3 man die je nu hebt staan. Waar met Van der Veen is dan nummer 4. Maar verder zat erachter, was eigenlijk wel een klap minder.
0: Ja.
3: En met Misijan krijg je wel wat meer opties om daarin iets te kunnen forceren als het tegenvalt, waardoor je ook nog iets extra's kunt brengen in een latere fase.
0: Ja,
3: ja, en het is afwachten. Ik heb hem al een tijdje niet bewust zien spelen. Qua naam absoluut aanwinst. En qua naam moet het een zeuntjesrol kunnen worden, bewijzen van. Hè? De iemand die je ploeg kan dragen. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat hij het gaat doen. En vooral hoe dat de trainer hem gaat gebruiken.
0: Luc?
2: Ja, ik ben het. Ik denk dat dit wel een probleem kan oplossen. Dat is namelijk dat wij toch te weinig goals maken, hoor. Ondanks dat het er weliswaar 10 in 5 wedstrijden zijn. Ik denk dat ploegen wat fitter zijn dan vroeger. Dus dat ze wat minder snel opgeven. En waar je vroeger misschien bij 1 of 2-0 nog wel een soort van een knock-out kon geven, heb je daar vaak een doelpuntje meer voor nodig. En ik denk, naar mijn mening, is naar mijn analyse van de afgelopen 5 wedstrijden, is dat het grootste probleem is. En als je dat kan fixen met hem erbij, en plus het verhaal inderdaad van dat je jongens op een andere plek kan zetten of meer opties krijgt, denk ik dat dit een hele slimme, gerichte aankoop is. Dus ja.
0: Ik ben het al met jullie eens. Ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met Boetjes, die in de winterstop vorig jaar kwam. Ik hoop vooral dat hij iets meer...
3: Ik hoop dat hij wel meer minuten gaat maken dan Boetjes. Nou,
1: hij zou verder moeten zijn in fitheid.
0: Ja, eens. Maar qua naam is het vergelijkbaar, toch? Ik denk dat dat vergelijkbaar is. Ik hoop dat hij meer impact gaat hebben. Dat vooral. Met minder impact kan ik bijna niet. Want Boetjes, ja, goed. We weten allemaal hoe dat is gelopen.
1: Ja, en hij heeft nog bijna het hele seizoen ook nog niet.
0: Nee, zeker. Kijk, uiteindelijk is het... hoop ik dat ze weten wat ze binnenhalen. Ja, qua naam is het... de ervaring heeft hij. Het is wel wat jullie zeggen. We maken te weinig doelpunten. Ja, ik hoop dat hij er 15 maakt. Of dat hij betrokken is bij 15 doelpunten. Laat ik het dan zo zeggen. We gaan het zien.
2: Voordat we afsluiten. Weten we iets over die optie? Er is een optie voor nog een jaar. Maar is dat een Boetjes optie?
0: Ik heb geen idee.
2: Okay. Nee, ik heb misschien geen idee. Kunt vragen.
1: Het zou een optie kunnen zijn natuurlijk.
3: Hij maakt een brug, hoor.
0: Ja. Wie weet wie we zo in de uitzending hebben. Nee, dat klopt. Kijk, ik ben wel benieuwd. Het lijkt me wel dat RKC nu klaar is op de transfermarkt. Ik zag mensen in onze RKC nu chat nog roepen. Oh, nu pakken we door, dan halen we ook nog een middenvelder bij. Ik denk dat dat een beetje ambitieus is.
1: Middenvelder? Oh ja?
0: Ja, okay. Ik zag een aantal Diemers nog een keer voorbij komen waar voor geloof ik 18 clubs achteraan zitten.
1: Daar heb je Van Leeuwen en Vaasje al.
0: Ja,
2: heeft Diemers al een club?
0: Nee.
3: Fortuna schijnt...
0: Fortuna, Volendam, Telstra.

0: beetje quarky.
1: We hebben dat twee mooie opties, jongens.
2: Twee mooie opties?
1: Op die positie.
2: Ja, nee, zeker. Eens. Nee, ja, goed. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het vooral... ik zie Vaas persoonlijk het zelf het liefst op team. Dus ik hoop dat hij naar die plek gaat. Van Leeuw heeft het natuurlijk de laatste paar wedstrijden... Ja, komt hij er ook steeds beter in.
1: Onderschat Van Leeuw niet, hè?
2: Ik denk wel dat Vaas nog een tandje beter is.
1: Ja, Vaas moet nog wat meer bijten.
2: Zeker, en dat heeft Van Leeuwen meer, maar ik vind Vaas voetballend veel beter.
1: Ja, die is technischer. Ja. Alleen Van Leeuwen heeft weer ontzettend veel loopvermogen.
3: Ze zijn wel allebei koploper in kansen missen de eerste wedstrijden van het seizoen.
2: Ja, dat was niet best, hè? Die bal van Vaas ook.
3: Als ze dat allebei gaan doen, dan hebben we geen doelpuntenprobleem meer.
1: Nee.
2: Oh ja, nou. Dan is hij de nieuwe Harry Kuster.
3: Ja, nee, ja, ik hoop het.
2: Wie weet. Hey, wij gaan even naar een plaatje. En dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, dat was Dreams van Fleetwood Mac. Inmiddels aangesloten vanuit de digitale podcaststudio. Bernard Schuiterman, goedenavond Bernard.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, heel goed. Het is, was even natuurlijk hectisch. Hectische tijd altijd voor een TD natuurlijk. Eind augustus, 1 of 2 september. En ja, dat zijn altijd wel spannende dagen en weken. Dus nu valt er toch even iets weg. En ja, dat is ook wel even fijn.
0: Even, ja, even, de, even wat druk van de ketel.
1: Ja, tuurlijk. En zoals altijd zijn wij bij RKC altijd ook wel nog zelfs na de, het sluiten van de markt al nog wel ja, actief misschien of op onze hoede. En ook dit jaar dus weer, dit seizoen, dat we toch nog ook buiten de window nog een transfer hebben kunnen doen. Waar we heel erg blij mee zijn.
2: En Bernard, dan zie ik zo'n situatie voor mij. Dat jij zo nu rond deze tijd eens even lekker ergens in een goede stoel gaat zitten. En dan eens even achterover gaat zitten. En de ogen misschien nog heel even sluit. Om dan even gewoon binnen te laten komen wat er de afgelopen 2 maanden met name is gebeurd op spelersgebied. En als je dat zou doen, wat voor gevoel overheerst er dan bij je?
1: Nou, op dit moment overheerst een beetje dat ik een beetje moe ben. Want we hadden ook nog een jeugdopleiding te vullen.
2: Ja.
1: Dus ook nog met heel veel spelers. Dus nee, maar wel. Nee, ik snap wel waar je heen wil. Nee, ik moet zeggen, we zijn heel tevreden met de spelers die nieuw zijn gekomen. Als we even over het geheel kijken. Dus ja, goede gasten, goede kwaliteit vooral. En ook weer jongens die. Die ook willen en willen integreren in een groep. Die willen verbinden met hun medespelers. Wat voor ons belangrijk is. Hè? Die willen verbinden met de technische staf. Dus ja, daar zijn we wel heel tevreden over.
2: Want als je dan zo'n periode begint, Bernard, dan heb je waarschijnlijk een aantal doelstellingen, hè, met elkaar. Van we hopen dit voor elkaar te krijgen met z'n allen aan het einde van de transferperiode. Zijn dan die doelstellingen nu ook gehaald met de spelers die we hebben aangetrokken?
1: Kijk, er waren een paar doelstellingen, vooral ook toch met wat betere aantallen te kunnen beginnen. Mm-hmm. Dus ja, misschien wel 90-95% te beginnen met de voorbereiding, dat is gelukt. Ook 1-2 veranderingen in de technische staf, ook op tijd, zodat we daar ook vroegtijdig mee konden starten. Natuurlijk ook de posities dubbel bezet, wat in de breedte, wat sterker. Ik denk dat we dat allemaal hebben kunnen omzetten. Gewoon binnen de lijntjes die we zelf financieel opleggen. Dus wat dat betreft zijn we tevreden.
2: Ja, want is dan zo'n Misitjan die er nou afgelopen week bij is gekomen, is dat een tactische keuze geweest om te wachten tot na de periode? Of kwam die echt vanuit een andere hoek ineens op het beeld, zeg maar, bij jullie om hem aan te trekken? Hoe gaat zoiets?
1: Nou ja, kijk, je weet gewoon uit ervaring dat er is een bepaalde vibe tot aan die, dat was dit dan 2 september, en dan, dan kakt het even in een dag en dan komt er nog een beetje een opwelling van spelers die of vrij zijn, die toch iets hebben gedacht van nou, het komt allemaal wel goed. Of er zijn natuurlijk weer veel spelers die net hun contract ontbinden voor het einde, voor het sluiten van de window. Zodat ze ook na 2 september nog van club kunnen veranderen. Mm-hmm. Dus wij waren daar wel op voorbereid. Ja, en dan gewoon, wij hadden al wel contact met Virgil. En ja, het kwam nu gewoon allemaal zo uit. En we hadden ergens nog nog iets ruimte, ook financieel. Dus ja, wij vonden toch op de vleugels dat we hebben weliswaar goede spelers en heel getalenteerd. Maar ook vrij jong, die nog stappen moeten maken. En een beetje met ups en downs gaat dat natuurlijk. En Virgil is natuurlijk wel iemand die erg ervaren is en die ook die jongens weer kan helpen om ze naar een hoger niveau te helpen.
2: Ja.
1: Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Ja, nee, wij zeker ook met zo'n aankoop. Zeker zijn hier goede verwachtingen over. Hey Bernard, half juli hebben wij een tijd met elkaar langs het trainingsveld gestaan in Putten bij het trainingskamp. Toen hebben we het samen uitgebreid gehad over de spelers die zijn aangetrokken en inderdaad ook de snelheid, hè, hoe snel de selectie al aardig compleet was. Hoe kijk je terug op de eerste 5 wedstrijden die nu gespeeld zijn ten opzichte van eigenlijk de verwachtingen die we toen met elkaar hadden besproken?
1: Ik ga daar niet omheen praten. We zijn qua punten en toch ietsje teleurgesteld is een groot woord, maar toch iets achter de verwachtingen gebleven, denk ik. Ik denk dat we van die 4 gelijke spelen, ik denk Helmond en PSV thuis, die hadden we gewoon goed, die hadden we kunnen winnen. Mm-hmm. En dan ben je er gewoon helemaal bij. Aan de andere kant zie je wel heel veel dingen wat mij wel heel plezier geeft. En dat is toch wat ik al zei, wij geven nu niet meer dan zo makkelijk op het eind wat weg. Mm-hmm. We zijn gewoon in de breedte wat sterk. Als we nu wisselen, dan zie je toch vaak dat er echt een nieuwe energie komt en een nieuwe kwaliteit. Dus we kunnen daar echt wat omzetten of nog op het eind kwaliteit weer brengen. Dus daar ben ik wel blij mee. En we zijn ook natuurlijk ook wat fitter. Dat komt natuurlijk omdat we vorig jaar heel veel problemen hadden. Hè? Dus in de voorbereiding met weinig spelers en met spelers die laat instroomden. En nu zie je natuurlijk wel dat het algehele fysieke niveau wel hoger ligt.
2: Ja.
1: En daardoor krijg je waarschijnlijk ook dus niet al in de eerste week al late tegengoals. Dus al met al, natuurlijk, je mag het eigenlijk niet zeggen, omdat wij hebben toch, het is toch ietsje teleurstellend wat punten betreft. Maar aan de andere kant, we zijn ongeslagen. En dat klinkt een beetje raar, omdat toch de teneur iets achter de verwachting is. Maar we doen ook een heleboel dingen goed en het gaat ook, dingen gaan ook steeds wat beter.
2: Ja.
1: Dus we blijven er gewoon met z'n allen op zitten. We zijn scherp op elk detail met elkaar. En dat doen wij gewoon altijd goed bij ons in Waalwijk.
2: Ja.
1: We blijven bij elkaar en scherp naar elkaar toe. En we proberen elke dag toch ergens een procentje weer uit te krabben. En nou zie je dan toch zo'n overwinning. Natuurlijk was er een rode kaart, maar aan de andere kant, kijk, NAC is toch een club met denk ik de hoogste salarisbudgetten in de keukenkampioendivisie. Dus, en ze hebben natuurlijk gewoon veel kwaliteit ook, nog steeds.
2: Ja, zeker.
1: Dus dan is het een overwinning, en dan nog een Brabantse derby. Dat heeft ons wel heel erg goed gedaan, ook voor de jongens.
0: Hey, en Bernard, hebben jullie Varela inmiddels uitgelegd als hij gewisseld wordt dat hij een beetje moet doorlopen?
1: Ja, hij zei zelf, hij had het niet helemaal door en begrepen van waar hij nou heen moest. En toen werd hij iets geïrriteerd. En het was allemaal een beetje een samenloop van omstandigheden. En het zag er een beetje ongelukkig uit. En toen kreeg hij ook nog geel. Ja, dan moet je nog bijna op gaan passen. Ja. Dat je niet nog gekker gaat doen. Dus maar gelukkig ging het nog goed met geel. En ging hij eraf.
0: Oké. Okay. Hey, je zei elke plek dubbel bezet. En wij schrijven natuurlijk elke transferperiode schrijven wij mee. Maar ik was eigenlijk benieuwd, achter Van Leeuwen, stel je moet gewisseld worden of geblesseerd worden. Wie is dan in onze conclusie dat Faas dan zijn stand-in is? Klopt dat?
1: Nou, wij denken dat we daar, en dat is juist wel interessant, dat juist op die positie hebben wij heel veel smaken. Je kunt daar zeggen van oké, je hebt een speler als Thijs, waar we heel happy mee zijn. En die een soort combinatie is van een goede voetballer, maar ook heel veel loopvermogen. Zonder bal. Diepte zonder bal. Wat jij zegt, je kan daar ook heel goed met iemand als Fage, die natuurlijk erg technisch is en op de kleine ruimte. Wij denken ook dat een speler als Diki Dakta kan spelen. Maar ook iemand als Jesse van der Haar. Die zouden kunnen spelen, die ook weer dynamisch is. Dus je kunt daar op die positie best wel verschillende smaken invullen. Dus je kan zeggen theoretisch van dat is misschien niet helemaal dubbel bezet. Maar wij vinden gewoon dat de selectie zoveel spelers daarvoor aandient voor die positie. Dat voldoende is. Ook Rijn van Hedel heeft daar gespeeld. Alhoewel wij toch denken dat Rijn iets beter is als hij vanuit de achtpositie komt. Ja. Maar zou het ook in kunnen vullen.
3: Bennett, wij krijgen best wel vaak vragen over... en er is veel geld binnen en of er is veel geld veel verkocht. En goed, we weten dat daar bepaalde bedragen ook mee... of begrotingen mee rondgemaakt worden. En we weten ook dat natuurlijk niet als al het geld dat binnenkomt bij de club zelf blijft. Maar wij zijn eigenlijk in juni vergeten te vragen. Ik zou speler zijn rechtsbuiten en ik scoorde per ongeluk 4. En ja, heel hypothetisch geval is dit hoor. En NAC wil mij hebben, die bieden 1 miljoen. Kun je misschien een beetje inzicht geven in hoeveel uiteindelijk bij RKC belandt en gebruikt kan worden voor... Ja, goed, hoe het daarna verdeeld wordt, dat stond daar aan toe. Maar hoeveel blijft daar dan van over?
1: Ja, dat is gewoon heel individueel. daar worden gewoon vooraf afspraken over gemaakt. Dus als een speler binnenkomt, ja, dan... Het hangt natuurlijk ook weer vanaf van welk niveau komt hij. Komt hij van een club waar hij nog onder contract stond. En hebben die dan nog iets van het doorverkoop bedongen. Dat zijn allemaal dingetjes die meespelen. Wat gewoon vaststaat, en dat is ook geen geheim. Dat is gewoon, gaat al het 5% gaat naar de FIFA. Die gelden die komen daar binnen en die worden verdeeld onder de amateurclubs. Dus waar een speler... Als kleine jongen heeft gespeeld. Dus ja. dat wordt gewoon in een potje gestopt. En dan wordt er gewoon gekeken. Nou ja, hij heeft gespeeld bij WSC of bij Desk of wat. En die krijgen dan ook procentueel naar rato ook. En dat vind ik een goed systeem. Dus gewoon van elke transfersom gaat er gewoon 5% naar de FIFA. Die dat verdeelt onder de amateurclubs of de beginnende clubs van spelers.
3: En is zo'n bedrag, misschien een stomme vraag, zo'n bedrag ook nog inclusief BTW?
1: Dat hangt ook weer vanaf of het binnen of buitenland is.
3: Oké.
1: Maar het wordt nu wel heel technisch.
0: Ik denk vooral, Bernard, wat we hiermee aan willen tonen is het niet per se op de technische kant van het verhaal. Maar ik denk dat het goed is om te belichten dat als je een speler verkoopt voor 1 miljoen, dat je geen miljoen in een potje hebt waar je een andere speler van kan halen.
2: Want zo wordt het wel vaak door supporters gezien. Die lezen een bedrag en die denken, hey, 1,5 miljoen voor Van der Leij, 1,5 miljoen voor die, is 3 miljoen, wat doen we ermee?
3: Kijk, het helpt ook als je kunt zeggen, drie kwart over. Nou, dan kunnen wij zelf al berekenen wat er ongeveer het gat in de begroting is en wanneer ergens een keer een beetje geld overblijft. Ja.
2: Want tot slot, Bernard, we hadden het net over inkomende transfers. Hoe kijk je terug op de transferperiode met uitgaande transfers?
1: Natuurlijk heel vroeg in de zomer kwam natuurlijk Stuttgart op de lijn. En dat was toch wel een hele speciale deal natuurlijk voor een club als RKC. Daar probeer je dus... Als directeur samen met toen nog Willem het maximale eruit te halen voor de club. Mm-hmm. En dat is gewoon, dat zijn gewoon hele belangrijke inkomsten. Hè? Vooral na een degradatie waar gewoon de mediagelden wat achter gaan blijven. Ja, je wilt toch de mensen wat bieden, dus de sponsoren wat bieden om dat alles draaiend te houden. Ja, heb je ook zulke inkomsten nodig.
2: En als je kijkt nog naar de andere spelers, los van Van der Leij die weg zijn gegaan, waren die ingecalculeerd van tevoren?
1: Even kijken, ik zit eventjes...
2: Richard van der Ven, dat soort jongens.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk aflopende contracten gewoon gehad. Hè? En dat waren gewoon keuzes waar wij eigenlijk best wel vroegtijdig hadden gezegd van nou ja, daar willen we toch wat anders gaan doen. Dat heeft natuurlijk te maken met gewoon de prestaties die wij beoordelen, maar ook wat geeft de markt en wat brengt ons de markt en kunnen wij misschien bepaalde posities beter vervangen. Soms zeggen 1-op-1. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld een speler als Rochon van Eijma, zo gewaardeerde speler, is 27, 28 jaar, denk ik. Ik denk dat hij nu 28 is. Een hele goede kerel, een goed niveau. Alleen wij hebben nu, zal ik zeggen, als derde centrale verdediger een Sven van der Plas, waar we heel, heel erg tevreden over zijn.
2: Ja.
1: En die is 1,90 meter, is 20, 21 jaar. Ja, die heeft inmiddels ook 40, 45 wedstrijden. Ja, en wij geloven dan erin om als je een duo hebt wat ervaren is, maar dat je dan toch als derde ja, toch een jongere speler de kans geeft. En dan gaat zeker wedstrijden heel veel pakken nog dit jaar.
2: Ja.
1: Om misschien daar ook weer een stukje waarde te creëren voor de club.
2: Ja, ik denk ook een mooie
0: logisch verhaal, ja. Bernard. Hey Bernard, we zijn er weer doorheen. Ja. Super bedankt dat je even de tijd wilde maken voor ons om...
1: Snel vandaag.
0: Ja, nee. We kunnen heel lang van kort zijn.
3: Mag ook hoor.
0: Ja, nee, dat mag. Maar dan, we betalen per minuut hier. Hè, dus dan, dan wordt het te duur.
3: Ja, dat ben je naar het buitenland.
0: ja, precies. Hey Bernard, super bedankt. En we gaan elkaar binnenkort vast en zeker weer spreken.
1: Graag. Hartstikke leuk.
0: Oké.
2: Dankjewel Bernard.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
1: Houdoe. Hoi, hoi.
0: Ja, jongens. Dat was, was Bernard. Ik moet even deze schuif dichtzetten. Ja, en dan zijn we er weer. Logisch verhaal, denk ik, Bram. Of niet?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is eigenlijk alles wat hij zegt is denk ik wel te volgen.
0: Ja.
2: En ik snap ook best dat hij zegt dat hij wel tevreden is over de transferperiode aan zich eigenlijk.
3: Ja, maar gaat hij ook niet zeggen.
0: Nee, maar kijk, dat is ook het eerlijke verhaal natuurlijk. Dat hij gaat hier niet zeggen, nee, ik ben ontevreden. Nee. Dus dat is altijd de moeilijkheid. Kijk. Alleen, hij zegt natuurlijk... je hebt wel gewoon de logische dingen die wij ook zien. Laten we het dan zo zeggen. Dat je, de iets minder logische vond ik van de haar op 10. Maar dat was dan ook wel de enige.
2: Ja.
0: Maar in principe zegt hij natuurlijk wel... Ja, we hebben op 10 best veel opties. Nou, dat hadden we zelf ook al wel gezien. En mis je Jan, is dat buitenkantje. Eigenlijk kan je het verhaal van tevoren invullen. Maar het is ook wel fijn om te bevestigen te krijgen dat het zo werkt, toch Luc?
3: Ja, het enige wat ik niet snap... Kijk, ik snap dat het een ongemakkelijke vraag is. En dat het heel technisch wordt en zo. Maar... je hoort voetbalbestuurders vaak zeggen van... ja, maar het valt wel mee met hoeveel geld we overkrijgen. En dat is trouwens niet alleen een RKC-probleem, hoor. Daar hoor je de... Ik luister de bestuurskamer heel vaak. En dan hoor je stuk... En dan, het zou een helpen als je zegt van... joh, ga er vanuit dat je 60% in de club kan steken. En dan moet je nog het gat, begrotingsgat dichten.
0: Ja.
3: Weet je al, ik denk dat dat veel duidelijker is. Maar goed, ik snap Bernard zijn ongemak ergens wel.
0: Nee, maar kijk, uiteindelijk gaan ze dat... hebben we het laatste... Hoe lang maken we dit? 7 jaar? 7 jaar geen persoon binnen de club gehad die dat eruit ging zeggen.
3: Nee, het is ook,
0: dat moet je
3: ook
0: niet verwachten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je...
3: Maar het zou ze zo makkelijker maken.
0: Nee, eens. Alleen het is natuurlijk wel zo dat je de laatste jaren best veel verkocht hebt. En dat is denk ik wat jij bedoelt te zeggen. Dat je denkt, maar waarom haal je dan nu niet te spelen voor 500.000?
2: Ja.
3: Nee, dat is niet probleem. Want ik probeer te zeggen dat er een bepaald misverstand is over wat de club kan en wat de club... wat we denken af en toe wat de club kan.
2: Ja.
3: En de een zit daar meer naast dan de ander. Ah, ja. En dat is niet erg, maar het helpt gewoon af en toe, zou ik de clubs in het algemeen, als je daar iets opener over bent. En dan snap ik ook wel dat de ene transfer heeft een speler een grotere hap uit zijn eigen transfersom.
0: Nee, dat is ook zo. Alleen de moeilijkheid die hieraan zit natuurlijk, en dat is anders dan bij Ajax, is dat RKC überhaupt nooit transfersommen bekend maakt. Dus als wij
3: gewoon drie kwart. Zeg gewoon driekwart.
0: Nee, maar dan nog. Ja.
2: En wat hij ook zei, het is elke keer natuurlijk een andere situatie. Want het kan ook zijn dat je een speler... verkoopt die dan een x-percentage heeft die je moet afdragen aan zijn vorige club. Het bruto netto verhaal, het goede vraag voor jou is, hè? Zijn die bedragen die je dan in de pers leest, zijn dat dan netto bedragen of moet daar überhaupt nog belasting van afgedragen worden? En er zijn zoveel facetten die uiteindelijk invloed hebben op het netto bedrag wat een club gaat krijgen, dat het denk ik ook lastig is voor hem om, al zou je het willen, nu een uniform antwoord erop te kunnen geven.
3: Nou, oneens. Maar goed, als in zegt dan een range, zeg maar.
0: Ik denk ook dat het verschilt.
3: Nee, het is meer een tip naar de clubs toe. Ja. Kijk, bedoel, ik accepteer het. Alleen het helpt gewoon om begrip te kweken. Als je zegt ergens tussen de helft en drie kwart, dan ben ik al, dat is al specifieker dan. Maar goed,
2: Dat je inderdaad, drie kwart, dat je daar wel naar moet gaan denken in ieder geval.
4: Die TD van Feyenoord heeft het in een soort interview heeft hij daar wat meer over verteld inderdaad. Van wat er overblijft, wat er nog afgaat naar zaakwaarnemers, naar inderdaad persoonlijke afspraken tussen speler en club. Noem het allemaal maar op. En wat dus eigenlijk de reden is waarom dat Feyenoord uiteindelijk relatief weinig heeft kunnen investeren, ondanks de miljoenen die ze hebben opgehaald. Omdat er dus nog zoveel inderdaad gaat naar begrotingstekorten en dat soort dingen. Dus mocht je er iets verder in willen kijken, dan... zou je misschien dat interview even...
0: En jij zei het al, Luc, de bestuurskamer van FC Afkikken, daar wordt ook wel iets meer in blootgelegd.
3: Ik word steeds met elke maand weer meer fan van de podcasts van FC Afkikken.
0: Oh, ik dacht van Frank van Mosselveld.
3: Ook. Nee, Frank is begonnen. Ik weet niet of Frank ons nog ooit zou luisteren. Ik weet niet of hij dat doet.
0: Ik hoop het. Frank, mocht dat zo zijn.
3: Nee, maar luister eens. Wat zij bij Groningen dus hebben gedaan. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Ja. Ik ook nog niet helemaal. Want het is nog niet online.
0: Volgens mij nog niet.
3: Ik zag een aankondiging. Is dat ze hebben meegekeken achter de schermen bij die transferwindow. Ik weet niet of het betaald is of niet. Dus ik naar reclame zit te maken. Voor onze vrienden van de Kon Veel Minder podcast.
0: Onze vrienden?
3: Ja, ik ben toch zeker twee keer te gast geweest, digitaal. Ja, dus ik ben niet een beetje biased. Ja. Maar, ze hebben dus met Mo en met Frank meegekeken. Goed, ik weet niet hoe open ze gaan zijn. Maar ik ben benieuwd. Ik had het niet helemaal van ze verwacht. Ik vind het al vet eigenlijk. Wel stoer dat ze het proberen.
0: Ja, zij geven aan. Op zich is het wel even leuk om te benoemen. De afgelopen 3 maanden mocht Confirminder de podcast voor onze nieuwe podcastserie Groenlicht achter de schermen meekijken tijdens de transferzomer van FC Groningen. We spraken wekelijks met algemeen directeur Frank van Mosselveld en technisch directeur Mo Allag en kregen spraakmemo's tijdens de reizen naar onderhandelingstafels. We zagen deals klappen, zoals met Joris Kramer of Tom van Bergen. We zagen deals worden gekaapt, maar we zagen deals ook lukken met... allemaal spelers die ik niet ken. Zo kregen we een kijkje in de wereld waar mediamakers, laat staan supporters, normaal gesproken maar weinig voor meekrijgen. En onze opname draaide elke keer mee. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga het zeker luisteren trouwens, al is het alleen nog maar omdat het Frank en Mo zijn, die wij natuurlijk van ook relatief dichtbij hebben meegemaakt. Het is een aparte wereld. Wij zitten daar, het is op zich wel goed om dat te benoemen. Wij zitten daar natuurlijk de laatste 5, 6, 7 jaar, ik weet niet hoe lang we dit nu doen, iets anders tegenaan dan de gemiddelde supporter, omdat we vaak eerder nieuwtjes meekrijgen, vaak door hebben hoe deals lopen en hoe dingen zitten.
2: Je leert het wereldje steeds beter kennen.
0: Het is een heel raar wereldje, want dat zeggen wij eigenlijk, denk ik, wekelijks tegen elkaar.
2: Ja, zeker.
0: Dat is goed om te beseffen. Het is ook goed om te beseffen dat zo'n deal, net als met Misijan, dat is niet van één dag. Het is niet dat hij op dinsdagmiddag om 10 uur belt, kan ik bij jullie komen voetballen, en dat het 's avonds geregeld is. Dat loopt allemaal veel langer en het is goed om dat een keer te benoemen.
2: Ja, absoluut. En ik ben ook wel benieuwd hoor, naar die serie en ook in hoeverre zoiets dan spontaan echt helemaal overkomt. Want zoiets wordt uiteindelijk toch weer geknipt en geplakt natuurlijk.
3: Uiteraard.
2: Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe zoiets dan
0: daarom zijn wij live op Langstraat. Hè? En als je nu dus een Spotify luistert, je weet niet wat je mist, Luc. Soms gaat het gewoon 3 kwartier over Antoon, hè?
3: Ja, zeker. En dan moeten we nog beginnen.
0: Ja, dat kun je nagaan. Hey, ik wil nog wel even een klein rondje voor het nieuws met jullie maken. De vraag die we Bernhard ook stelde. Bram, ik begin even bij jou. Jij vroeg aan Bernhard, hoe tevreden ben jij nu uiteindelijk met de transferwindow geweest? Hij gaf aan heel tevreden. Hoe is dat voor jou? Ben jij ook tevreden? Of had jij...
3: Cijfertje?
0: Nou ja, dat kan. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de toelichting van... had je er meer van verwacht uiteindelijk? En zo ja, wat dan?
2: Nou, nee, ik ben persoonlijk... dat heb ik volgens mij ook vorige keer al wel gezegd... ik ben wel behoorlijk tevreden, over wat er nu staat. Ik denk dat er echt wel een goede groep staat. In elke linie met genoeg smaken. Ik heb vorig jaar nog wel een paar keer aangegeven dat het te veel jochies zijn en dat je toch af en toe een beetje de ervaring mist. Ik denk dat we daar nu ook zeker stap in hebben gezet.
0: Ja.
2: En ook met die laatste aankoop maakt het voorin denk ik nog weer
0: Misijan
2: wat...
0: Misijan,
2: ja. Dat maakt het voorin weer wat completer, ook met Stokkers, ook de ervaring die je daarbij hebt. En ik denk dat... kijk, het enige wat ik snap is dat mensen zeggen... je hebt niet zoveel doelpunten ingekocht. Maar goed, daar hebben we het vanavond eerder over gehad. Dat zijn over het algemeen spelers die dan ook gewoon te duur zijn om te halen.
0: Nou ja, we gaan dadelijk natuurlijk nog heel even door op die wedstrijden waar het probleem dan ligt.
2: Ja, maar Luc zei, als ik een cijfer mag geven, zou ik een 8 geven.
0: Luc?
3: Ik zou van een 6-7 naar een 7. Ik denk Misijan tilt hem naar een 7,5.
0: Maar dan rond je hem eraf naar een 8, begrepen.
3: Nee, ja.
0: Ja, jij bent een eeuwige student, toch?
3: Ja, dat is wel waar. Ik heb die vibe. Ik heb het wel even niet meer zo. Ja. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik vind wel een paar te aankopen van ik denk... Oeh, heb je daar het bonnetje nog van?
0: Noem maar eens een paar.
3: Ik vind Van der Haar, laat ik het dan politiek correct verantwoorden... niet in zijn kracht gebruikt worden. En als onze die dak, onze rechtsbuiten, nog zoveel kans blijft missen... dan moet hij misschien... Nee, dat valt me een beetje tegen. Ook omdat Van der Haar op bepaalde manier gebruikt wordt, wat helemaal niet kan. Want we hadden het in september, had ik het er met Bram over. Van je moet hem op die manier moet je hem niet gebruiken. En als Bram het in augustus al weet, dan weet Bernhard natuurlijk dat ook in augustus. Dat misschien niet zo sterke punten zijn. En dat snap ik daar niet helemaal aan. Maar ik denk dat je onder de streep uiteindelijk, ben ik het met Bram mee, dat je een prima selectie hebt. Waar jij net mee moet komen, ja.
4: Ik zat rond de 7. Het is redelijk... Er zitten een aantal leuke spelers tussen. Gevoelsmatig zitten er een aantal... zitten er net te veel gokjes in... om het definitief te maken... dat je echt aan gaat sluiten... bij hetgeen wat ze als club voor hebben gehouden.
2: En wat is dat dan?
4: Zo lang mogelijk meedoen. Ze willen dichter bij de nummer 2 blijven... dan afgelopen jaar. Je staat er inmiddels al, weet ik niet hoe ver, op achter. En met een Dikidak en een Varela, Van der Haar. Dat zijn allemaal gasten die hebben potentie om de stap te maken. Dat als ze de stap maken, dan ga je dichter bij de nummer 2 blijven. Zoals we in de vorige uitzending ook hebben gezegd. Als die gokjes allemaal niet verkeerd uitvallen, dan ga je misschien top 8 halen. Dan haal je net de play-offs en dan flikker je de eerste ronde in de play-offs eruit.
2: Ja.
4: Want dan mis je net te veel, zeg maar.
2: Ja. Maar we hebben het steeds over spelers die zijn gehaald. Maar een transferperiode houdt ook in de spelers die ze hebben weten te behouden.
0: Nee, daar ben ik. En dat is op zich goed dat je benoemt, Bram. En daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Alleen wat Bernard natuurlijk ook zegt is, dit was wel de zomer van het doorselecteren. Waardoor ze bijvoorbeeld ook hebben gezegd, nou, we denken dat we een betere speler kunnen halen op de positie van Richard van de Venne. En dan is het knap dat je een Van Gelder en een Castillo en nog een aantal van de jongens van der Loo heb kunnen. Nou, Van der Loo is natuurlijk een apart verhaal omdat hij zwaar geblesseerd was. Dus goed, dat is.
4: En
0: dat
4: weer is geblesseerd is.
0: En weer geblesseerd is. Dus dat is denk ik een iets ander verhaal dan vorig jaar met Weidman, waar je denk ik op doelt. Dus ik ben het op zich wel met je eens. Van de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je helemaal in een zomer, waarin je dus je sterkhouders van vorig jaar binnen weet te houden, laat ik het dan zo zeggen, helemaal achterin. En ik bedoel, jij ook volgens mij, Luc, zei als eerste, nou, Van Gelder.
3: Ik snap niet, en bij hem en Postma hetzelfde. Ik snap niet dat hij een rivaal heeft.
0: Nee, dat bedoel ik.
3: Daar krijg ik niks van.
0: En dan is het best wel jammer dat als je de selectie dus zo bij elkaar hebt kunnen houden, dat de spelers die je daarbij gehaald hebt, dat eigenlijk allemaal gokjes zijn. En daarin ben ik het wel eens met Bernhard. Of met Bernhard, met Robert.
4: Dat is te veel eer hoor, als je maar Bernhard noemt.
0: Ik wist niet dat jij ook al Duits sprak, Robert. Nee, maar zonder gekheid natuurlijk. Kijk, ik blijf bij mijn standpunt wat ik vorige maand maakte, dat Stokkers een hele goede KKD-spits is, maar dat hij het geen 38 wedstrijden vol gaat houden. Nou, dat blijkt nu al een maand later, want hij kon de eerste 3 wedstrijden niet spelen. Van der Haar is een gokje, wat tot nu toe niet uit lijkt te pakken. Maar goed, wie weet wat nog gaat komen. Varela is een gokje wat niet kan voetballen, maar wel 3 doelpunten maakt. Zo kijk ik wel naar de spelers die zijn gekomen. Terwijl als je helemaal met het idee, we hebben de selectie bij elkaar kunnen houden, als we daar 1 of 2 zekerheidjes bij hadden gezet, dan denk ik dat je die stap makkelijker kon maken dan nu.
2: Ja, maar achterin heb je dat feitelijk natuurlijk normaal gesproken wel gedaan. Hè?
0: Zeker.
2: Met onze nieuwe verdediger. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen dat blijft denk ik toch de eeuwige positie van onze RKC. Dat je die zekerheidjes waar je het dan over hebt, dat
4: maar dan moet je, de claim er niet op leggen dat je dichter bij nummer 2 wil spelen. Dan moet je zeggen, we gaan
0: het top 6. Ja.
4: We gaan proberen zo lang mogelijk mee te doen. We gaan voor de top 6 en we gaan voor de play-offs. Dan weet iedereen op de tribune dat het is. En nu wek je weer de indruk dat je voor plekken 1, 2, 3 gaat spelen. En sta je tiende met 3-4 gelijke spelen. En een aantal spelers in de aanval die het nog niet brengen. En dat kan nog, hè? Want we zitten vroeg in het seizoen.
2: Kijk, je hebt het nu over 1, 2, 3. Maar ze zeggen natuurlijk niet, we worden eerste of tweede. We willen tot aan het eind in ieder geval in de buurt blijven van die plek 2.
0: Maar laten we wel wezen, ja. Bram. Kijk, vorig jaar, en daar zei Luc ook toen we de auto hier naartoe reden. Luc, voor jou, we gaan het nieuws gewoon lekker overslaan. Ik denk dat
3: dat is ook
0: dat
3: goed.
0: Wel een
3: keer. Dat ik een beetje zit te drammen. Maar
0: ik vind het een goede discussie.
3: We zitten een beetje gehaast te doen. Dus
0: laten we hem gewoon lekker uitgebreiden. Mocht je luisteren, sorry. Ik luisterde.
2: Dus luister niet alleen, kijkt mee.
0: Kun je nagaan. Nee, dat reclameblok hebben we hier van me te goed. Zonder gekheid. Kijk, ik ben mijn punt kwijt.
4: Het ging over dichter bij de nummer 2.
0: Dat was het. Kijk, vorig jaar ben je uiteindelijk nog best wel redelijk kort op de nummer 3. Vooral gaat helemaal stuk hier in de studio. Qua punten heb je niet eens zo heel ver ondergedaan uiteindelijk. Want het gat was best klein. Alleen, dat is natuurlijk wel het ding. We hadden Bernhard hier in de studio en die zegt, ja, het doel is om zo lang mogelijk mee te doen. En ik snap wel dat je daar niet meer uitspreekt, we moeten tweede worden. Maar daarmee spreek je wel een ambitie uit door te zeggen, oké, we gaan in ieder geval proberen om tot 5 wedstrijden voor het einde te proberen nog tweede te kunnen worden. En als het dan niet lukt, dan is het mislukt. De realiteit is, en daarin ben ik het dan met Robert eens, het is nog vroeg in het seizoen, er zijn nog een hoop wedstrijden te spelen, maar je staat inmiddels wel geloof ik 5 of 6 punten achter op de nummer 2, na 5 wedstrijden.
2: Ja.
0: En laten we wel wezen, want daar schrok ik toevallig van, daar gaan we dadelijk ook nog wat doen, de makkelijkste wedstrijden van de komende 10 heb je nu wel gehad.
2: Dat zei je vorige keer nog in de uitzending, van als we hier volgende maand zijn, dan hebben we best wel een reeks wedstrijden gehad die relatief goed te doen zou moeten zijn.
0: Nou, maar dat
2: is inderdaad zwaar tegenvallen. Nee, maar dat ben ik helemaal mee eens. Maar kijk, als je kijkt naar vorig jaar, het feit dat we vorig jaar al vrij snel de spanning kwijt waren met z'n allen, omdat het al duidelijk was, we komen niet meer bij die bovenste 2. Ja, en of je dan 5e wordt of 8e, we zullen het wel zien, maar play-off gaan we waarschijnlijk wel halen. Kijk, ze hebben geprobeerd natuurlijk, wat ze steeds ook zeggen, hè, vroeg selectie bij elkaar, veel breder, waardoor je een keer meer kan wisselen in de voorbereiding, spelers fit te beginnen aan het seizoen, waardoor je beter kan starten vanaf wedstrijd 1. Nou, dat is allemaal gelukt, behalve het feit dat die punten wat tegenzitten. Als je dan gaat kijken naar wat er vertrokken is, dan zijn er weinig spelers vertrokken waarvan wij nou echt zeggen, goh, daar balen we nou echt ontzettend van dat die weg is. En nee, er zijn dat meerdere leuke spelers terugkomen. Dus
0: maar daar ben ik, maar, kijk, en dat ben ik op zich met je eens. Alleen, ik had bewijzen van, beter gezegd, had een Van Gelderen laten gaan. En ik snap dat het niet één op één te vervangen is. Maar als je Van Gelderen had laten gaan met Van der Plas daar, en je had een spits kunnen halen, à la, noem eens iemand, of iemand waarvan je weet, hey, die gaat leveren.
2: Ja.
0: Dan was dat een betere balans geweest in selectie dan nu. Dat is een beetje mijn punt. Want de spelers die ze gehaald hebben, het zijn best leuke spelers. Een Varela is best een leuke speler met Champions League ervaring, weet ik het wel. Maar het is wel gewoon een gokje.
2: Ja.
0: Ja, goed, hij maakt nu 3 doelpunten, dus het lijkt de goede kant op te vallen. Maar
2: en,
0: het is...
2: en die jongen is 19, geloof ik. Hè? Die komt voor het eerst in Nederland wonen op zichzelf. Precies, dus geeft die jongen ook wat tijd.
0: Nee, dat is ook zo. Tuurlijk, maar
4: ik zeg ook niet dat je ze af moet schieten al. Alleen het zijn inderdaad nu de eerste weken wel net de spelers op die positie waar je nu vaak vastloopt. Ja. Dat je weinig voorzetten krijgt, of dat een Dikidak de eerste wedstrijden veel te egoïstisch is. En misschien omdat hij zijn eigen juist te veel wil bewijzen dat hij te veel zelf gaat doen. Maar op dit moment komt het op die posities er nog niet uit. En dat zijn wel 4 posities waar je aanvallend juist je goals vandaan moet halen.
0: Ja, ja, nee. En
2: ik, Varela doet dat dan wel 3 keer.
0: Nee, dat op zich wel. Alleen, mijn punt is meer dat je die periode waar jij net ook al naar noemde, wat ik zeg, de laatste 4 weken, daar had je gewoon de punten moeten halen. Want je krijgt nu morgen Jong Ajax en dan krijg je MVV thuis, Roda uit, Emmen thuis, die allemaal voor boven meedoet. Heracles uit, nou die wedstrijd ben je kansloos. Volendam thuis, De Graafschap uit en Almere thuis. Niet lekker.
2: Nee, al heb ik ook voor NAC thuis gezegd, thuis gezegd, zeggen NAC thuis bij mij thuis gezegd. Om maar even duidelijk te houden. Want toen werd daar ook gezegd van, nou, dat zal wel niks worden tegen NAC met de start die we gehad hebben. En toen zei ik van, nou ja, wat je ook wel vaak bij ons ziet, is dat juist tegen de moeilijkere tegenstanders komen we beter voor de dag.
0: Nee, dat klopt wel. Maar NAC was natuurlijk ook helemaal niks.
3: Nee, maar ik denk wel dat we vergeten dat, en om bij Bram punt aan te sluiten, is dat de eerste 4 wedstrijden die we gelijk hebben gespeeld, moesten we allemaal gaan voetballen.
0: Ja.
3: Dus dan ben je ook kwetsbaarder. En in principe, tot en met de rust tegen NAC, neutraliseerde wedstrijd. Dus ze zijn zo stom brood te pakken.
0: Ik snap wel wat je zegt, maar op het moment dat je thuis tegen Dordrecht gelijk speelt en uit bij Helmond, tegen Jong PSV en tegen Vitesse.
2: Kijk, Jong PSV vind ik een ander verhaal, want daar had je natuurlijk al zo dik voor moeten staan, maar met name Dordt, daar schok ik.
0: Ik wil meer in het algemeen, als je die wedstrijden dus niet over de streep getrokken krijgt, om welke reden dan ook, en ik ben met je eens, en Luc heeft helemaal een punt dat je sommige wedstrijden al 5-0 voor moest staan en die geeft je dan nog weg. Helemaal eens. Alleen, als je in die wedstrijden al 5 punten achter gaat staan op de nummer 2, om even terug naar het verhaal te gaan waar we mee bezig zijn, 6 zie ik jou zeggen. En je krijgt dan, nou, Jong Ajax is niet zo moeilijk, maar MVV die alles gewonnen hebben, één keer gelijk Roda, die waar altijd realistisch zien, hebben we het altijd moeilijk behalve vorig jaar. Emmen die boven meedraaien, Heracles die een spits hebben die er 60 gaan maken dit jaar, Jopie Buit. Volendam thuis, die Graafschap uit en Almere thuis. Ja, dan laat ik het dan zo zeggen. Dan biedt dat niet heel veel moed voor die wedstrijden, toch, Robert? Of denk je er anders over?
4: Ik deel je mening. Kijk, deels zit het ook. Je hebt bijvoorbeeld de eerste half uur tegen PSV. Dan zit je wat hoger druk. Dan duw je hun wat meer in de fouten. En dan maakt Vrede dan onder andere zijn goals uit. Dat zijn best goede fases.
0: Ja.
4: Alleen dan moet het ook net meezitten dat PSV zo'n fout maakt, dat je die goal maakt. Maar tegen, wat was het, de laatste tegen NAC, zie je ook, hè, dan ben je wat meer, ook wat dominanter, zeg maar, wat druk aan het zetten de eerste half uur. Dan krijgt NAC eigenlijk alleen kansen uit spelaanvattingen. Maar de kansen die we krijgen, die maken we niet omdat die spelers, zeg maar, die dan net nieuw zijn, nog net die stap niet maken. Kijk, gaat dat lopen, dan geloof ik er wel in dat we hoger gaan eindigen en staan dan dat we nu deden. En nu staan. Alleen omdat die laatste fase, zeg maar, daarin ontbreekt het nog net aan een bepaalde geluksfactor of net een laatste stapje in de ontwikkeling van die spelers. Daarvoor, zeg maar, verdedigend en deels middenveld, daar loopt het wel aardig. Tot daar loopt het ook wel goed, maar de laatste 20 meter komen we constant tekort. En dat zie je in fases, zie je dat dus in wedstrijden, zie je dat terugkomen, dat goed lukt. En ja, daarom heb ik mijn twijfels, zeg maar. Als die laatste fase, en juist omdat het bijna een hele linie is waar dat soort spelers terugkomen, heb ik mijn twijfels erover, zeg maar, als ze het niet gaan vallen, hoe noem je het? Gokjes, dat we het wel echt zwaar gaan krijgen.
0: Nou ja, dat en om mijn tirade te eindigen. Het is natuurlijk, inhakend op wat Bernard zei ook, ze hebben er bewust voor gekozen om die selectie heel vroeg al rond te hebben. Of zoveel mogelijk rond te hebben. Om in het begin van het seizoen eigenlijk niet de fout te maken van vorig jaar en ook het jaar daarvoor trouwens. Door in het begin heel veel punten te laten liggen. Ja, dat ben je nu wel aan het doen. Ik ben gewoon bang dat na de volgende periode, met al die wedstrijden die ik nu twee keer genoemd heb, dat je gewoon kunt concluderen dat je weer waarschijnlijk wel play-offs gaat halen, maar dat de rest weer uit zicht is. Ja. En dan ben je dus op 30 oktober uitgespeeld.
2: Maar als dat gebeurt, jongens, waar ligt het dan aan? Ligt het dan aan de selectie? Ligt het aan de trainer? Ligt het aan de staf? Waar ligt het aan?
0: Maar dat is een realistische vraag, toch? Kijk, ik denk deels aan beide, eerlijk gezegd. Ik denk dat je even dagen laten hoe realistisch het is om, wat jij ook aangeeft, misschien is het helemaal niet realistisch om te verwachten dat RKC een, noemen ze spits, haalt
2: Veerman, een dode man.
0: En Jolie, die er nu 25 heeft gemaakt, geloof ik.
2: Maar ja, dat heeft hij in het verleden ook nooit gedaan. Hè?
0: Nee, dat is ook wel zo. Alleen, maar dat is dan een gokje waar je iets zekerder van kan zijn.
2: Waar heel veel data achter zit.
0: Precies, dat bedoel ik. En die spelers, die hebben we niet. En ik had meer gegokt op zulke... Angelie is een slecht voorbeeld, want wat jij zegt, die kende helemaal niemand. Maar een speler die zich bewezen heeft in de KKD, waarvan je weet, had Thomas Verheid gehad. En ik weet dat hij niet haalbaar is en dat hij nu Eredivisie wilde spelen. Maar ik bedoel meer, dat is een voetballer waarvan je weet, die schiet er 15 in.
2: Of inderdaad zo'n Veerman, dat zou je ook weten. Dat klopt, ik snap ook wel wat je bedoelt.
0: En daarnaast denk ik ook wel dat er meer uit deze selectie te halen is dan wat er nu gedaan wordt.
2: Absoluut.
0: En dat ligt natuurlijk, dat kun je de staf verwijten.
2: Nou ja, goed, en dat is ook wel een beetje natuurlijk de reden van mijn vraag. Want dat als ik nu zelf terugkijk naar vorig jaar al, toen hebben we het ook al een paar keer benoemd. Maar ook gewoon nu dit seizoen. Kijk, Sander Duits is natuurlijk een nieuwe trainer. Hè? Vorig jaar een nieuwe trainer. Die heeft een jaar lang nu alles kunnen doen wat hoort bij het trainersvak.
0: Ja.
2: Heeft de ervaring nu om zich heen lopen. Want Lodewegers die loopt er nog een beetje. Maar je hebt Adrie Bogers nu die er fulltime bij loopt. Zijn eigen ontwikkeling, ervaring die hij natuurlijk ook al heeft met het meekijken in het vak. Voor hem zijn er nu geen excuses meer. Want dit is een selectie die al vroeg, dan gaan we herhalen wat we net zeiden. Alle randvoorwaarden zover je ze kunt beïnvloeden als club, die hebben ze denk ik dit seizoen goed weten weg te zetten. En dan is het ook wel nu taak aan Sander Duits om te laten zien waar hij als trainer voor staat. Want ik mis nog steeds, dat heb ik vorig jaar ook al een paar keer gezegd, ik mis nog steeds de stempel Sander Duits. Wat is nou de stempel van Sander Duits op het elftal wat wij zien voetballen? De 60ste minuut wisselen, dat is een AI-wissel. Omdat statistisch gezien dat het beste moment is om te wisselen. Maar ik denk dat je een goede trainer wordt als jij de wedstrijden kunt lezen en goed kunt inschatten wat een wedstrijd op dat moment, welke minuut het dan ook is, op dat moment vraagt. En dat je daarop kan schakelen. En zo zijn er meer dingen dat ik denk van, ik mis nog steeds wel een waar Sander Duits als voetballer bij mij voor stond. Hè? Dat onverzettelijke, dat echt een harde werker, echt knokken. Je ziet hem, het is echt een winnaar, dat zag je ook op het veld. Maar ik mis het in onze selectie. Je ziet het tegen NAC ook weer, die 2-0 valt. We krijgen een waarschuwing op de paal of de lat.
0: Ja, binnenkant paal.
2: Maar je ziet gewoon gebeuren dat het weer gemakzuchtig wordt. Terwijl we net met elkaar concluderen dat we 4 wedstrijden daarvoor tegenvallend hebben gespeeld qua aantal punten en dergelijke. En je ziet het gebeuren. En het gebeurt zelfs na die 3-1 gebeurt het weer. Ja. En dat zijn signalen waar ik me dan het meest zorgen over maak. En dat neem ik Sander Duits dan best een beetje kwalijk.
0: Hoe kijk jij het naar Luc? Ben je het daarmee eens of zie jij dat anders?
3: Nee, ik ben het vrijwel oneens. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met ik vind dat er wel iets in deze selectie zit. En ik vind het daarbij eerlijk gezegd een te makkelijke conclusie om naar de trainer daarvoor te wijzen. Als je naar die gemakzuchtigheid kijkt, als je het zo wil noemen. Nonchalance, zo zou je het ook kunnen noemen. Ik vind daarbij Jong PSV thuis vind ik een schoolvoorbeeld waarin je die gasten helemaal kapot speelt. Het eerste half uur, die maken fout op fout. Je krijgt zo bizar veel kans. Je krijgt de hele tijd die 16 binnen te komen. En dan zie je dat jongens nonchalant worden. Die kans van Faes dat die mist is schandalig. Van Leeuwen gaat lopjes proberen. Ik ben nog niet zo kapot van Leeuwen, dat geldt terzijde. Ik vraag me dan een heel klein beetje af in hoeverre je ergens houdt het natuurlijk de invloed van de trainer houdt ergens daarbij een keer op. zeg maar. Het is ook een beetje wat intrinsiek in die jongens hun eigen motivatie zit, in hoeverre zij dan op zo'n moment laks worden. Dan moet je die wedstrijd killen. En dan hebben wij deze discussie helemaal niet, want dan krijg je die klote goals niet tegen. Want die gasten stoppen met voetballen.
4: Op dat de gasten die daar vorig jaar waren, dat doen. Ja. Maar de gasten die nieuw zijn gekomen, dat ook weer gaan doen.
3: Ja,
4: en dan heb je één mededeler. En dat is in dit geval
3: een deel van de staf. Logica volg ik niet helemaal.
5: Natuurlijk, het is niet zo dat het allemaal de schuld dan van Standaard Duits in dit geval is. Maar het is gewoon zo dat dat niet is zoals het moet zijn. Het is iets wat lijkt wat repeterend is. Ja. En een trainer, hoe je het nou bent of keert, dat is nou eenmaal gewoon de positie van een hoofdtrainer. Die is er eindverantwoordelijk voor om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En natuurlijk zijn het de spelers die het op dat moment doen. Alleen jij bent als trainer degene die bepaalt wat er moet gedaan worden in het veld. Wat de taken zijn van de spelers. Waar ze zich aan moeten houden. Welke mate van vrijheid ze krijgen. En daar ben je als trainer, hoe je het bent of verkeerd, wel eindverantwoordelijk voor.
3: Ja, nou, plus een technische directeur die spelers haalt. Ja. Kijk, Sander Duits, als ik dan even totaal de advocaat van Sander Duits ga spelen, kan er niks aan doen dat Bernhard een tweede spits haalt en die kan voetballen. Want Jesse van der Haar is een prima spits in de 16. Ik vind hem echt af en toe iets laten zien. Dat ik denk van, het afmaken, het binnentikken. Die kopbal tegen Vitesse. Hij kreeg tegen Jong PSV of NAC die bal op de lat. Ik weet even niet meer tegen wie het was. Maar zodra hij moet gaan voetballen omdat Stokkers geblesseerd is. Ja, sorry, maar het kan echt niet. Want hij heeft 6 ballen nodig. 6 balcontacten nodig om een bal aan te nemen. Ja, is dat dan een fout van de trainer? Ik denk het niet. En zo zie ik best wel veel. Ik snap ook dat er een wisselwerking is. Maar wat dat betreft ben ik het daar gewoon niet helemaal mee eens.
5: Nee. Dat mag. Dat is ook prima.
3: Kijk, als je kijkt naar vorig jaar, dan zijn er gewoon een paar dingen fout gegaan. En wat mij het meest bemoedigt is dat zowel Bernhard daarop actie op ondernomen heeft. Die heeft natuurlijk ook tijd nodig gehad om die selectie van een Eredivisie degradatiekandidaat naar een KKD-selectie om te vormen. Maar ook Duits was vorig jaar genoeg op aan te merken. Het was zwabberbeleid, zijn analyses naar de wedstrijd. Ja, kon ik niet volgen. En het was altijd de schuld van iets anders dan RKC zelf. En ik heb alle interviews braaf terug zitten kijken. Ik moet zeggen, er is geen spel tussen te krijgen. Het zou alleen fijn zijn voor jezelf als je al die kansen die je krijgt nou eens een keer af gaat maken.
5: Ja.
3: Weet je wel, want dat is het probleem. Dat NAC terug kan komen is natuurlijk ook een beetje, ja, is ook omdat je ze net niet omlegt.
5: Nee, maar als ik hem dan omdraai, hè, we hebben nu een wedstrijd of 42, denk ik, onder leiding van Sander Duits gehad als hoofdtrainer.
3: Ja, wel zijn 42 eerste wedstrijden.
5: Klopt, maar er is lange tijd geweest om een stempel te drukken op het voetbal, op het team van RKC. Wat zie jij nou dan als typisch Sander Duits invloed op de huidige manier van voetballen, huidige selectie?
3: Ik denk die 30 of 32 balcontacten voordat Van Leeuwen tegen NAC die bal binnenkopt. Ik denk dat je daar kan zien, het voetbal wat gespeeld wordt, het feit dat we eigenlijk sinds vorig jaar al, vind ik, dat wij voetballend, zodra het lukt, hè, dat klinkt een beetje flauw, maar zodra je aan voetballen toekomt, speel je iedereen kapot. Behalve ADO dan vorig jaar. Ik denk dat je daar wel de hand van Duitsen in terug ziet. En ik denk dat daar waar het bij ons aan schort, en dan nogmaals, niet alles wat Duits is perfect, maar waar bij ons aan schort is het afmaken van die kansen. Ik denk dat Duits is, naar mijn mening, verantwoordelijk voor een patroon. Daarin creëer een aantal kansen en dan is het uiteindelijk de kwaliteit van de spelers om die kansen af te maken. Ik denk dat het daar het meeste aan schort. Vind ik overigens ook dat als Fage als een natte krant staat te voetballen tegen Jong PSV, dat hij in de rust gewoon uit moet. Hè? Mm-hmm. Dat had hij van mij ook mogen doen en Thijs van Leeuwen met hem. Maar in de breedte is dit wel mijn standpunt, ja.
5: Nou ja, dat is prima. Robert, hoe sta je erin?
4: Nou ja, ik deel wel deels wat Lucas als laatste zegt, zeg maar. Van inderdaad, je moet tot kansen komen en de kwaliteit van de spelers maakt uiteindelijk of dat het een goal wordt of niet. Maar toch heb ik overal een beetje het gevoel over ruim een seizoen, zeg maar, dat we wel tot kansen komen, maar in bepaalde fases van wedstrijden. Dus het eerste half uur tegen Jong PSV, daarna zakt het weg. Rondom de 1-1 in Helmond, daarvoor en daarna zakt het weg. Dus het is, we kunnen dat op de een of andere manier niet vasthouden. Of dat er dan een deel fitheid is. Want we konden de eerste wedstrijd ook niet beschikken over alle spelers. Dat daar een crux in zit. Maar we kunnen niet een wedstrijd lang een bepaald dominant voetbal zien. Wat uiteindelijk resulteren in of we zijn heel dominant of we staan constant onder druk en we krijgen die goals tegen.
3: Maar ik denk dat dat continu dominant zijn, dat kan geen enkele ploeg. Altijd.
4: Nou ja, ik snap dat je niet 90 minuten lang druk kunt zetten. Ja. Maar je kunt wel afwisselen, gevoelsmatig, tussen bepaalde druk en dominant zijn en een bepaalde controle houden. En gevoelsmatig, als ik op de tribune zit, heb ik vaak het idee, het is of het een of het ander. Ja. Of we krijgen hachelijke momenten. Hè, Helmond uit dat je aan de linkerkant voorbij gelopen wordt. Of aan de rechterkant van RKC dan. En dat de speler uit de rug van de Wijs wegloopt en die bal binnenprikt. Eerste kans van de wedstrijd. Of dat je, zoals bij Jong PSV, zeg maar wel de eerste half uur constant die druk erop houdt. Het is twee kanten op, zeg maar. Ja. Het is niet dat je gewoon relax achterover kunt zitten in een bepaalde controlestand, zeg maar, die wedstrijd doet en dan weer een bepaalde aanvalsgolf krijgt.
0: Dat is het. Dat is ook het probleem wat ik er een beetje mee heb. Een paar jaar geleden onder Oosting, en natuurlijk is het niet voor vergelijken, want toen had je een veel betere selectie. Maar toen wist je dat jaar met jouw grote vriend Lobete, of je nu wint of verliest, wie er ook als Ajax komt, heb je in ieder geval je best gedaan, heb je in ieder geval herkenbaar voetbal gezien. En het is, ik denk wat jij zegt, Robert, het beste, dat jij het beste verwoordt. Ook als je tegen een Dordrecht speelt, of dat die nou heel goed zijn of niet, of een Helmond Sport, of een Jong Utrecht dadelijk, weet ik het wie. Of dat je nu tegen dadelijk Heracles speelt, of tegen de nummer laatst. Het is iedere keer maar wachten of dat het een half uur goed is, of een kwartier, of dat je heel de wedstrijd wel druk op krijgt, of heel de wedstrijd niet. Terwijl, normaal gesproken zou je zeggen, als Helmond Sport naar Waalwijk komt, nou dan hebben we in ieder geval een leuke wedstrijd. En dan kan die inderdaad ook een keer 3-3 worden. Maar dan heb je in ieder geval drie wereldgoals van Helmond gezien. Laat ik het zo zien. Ik zei ook tegen Luc dat die gozer van NAC die eerste goal maakt is prima. En dat hij die tweede, die vrije trap binnenschiet. Ja, daar kan niemand iets aan doen. Want ik bedoel, dat is wat het is. Alleen, het is gewoon te wisselvallig naar mijn idee.
5: Als jij een thuiswedstrijd, de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Je begint uit tegen Vitesse met een keurig 1-1. Want dat is gewoon een moeilijk te bespelen ploeg in een vol Gelredome. Dan heb je een prima start. En je zou toch denken, je staat te popelen als speler om de eerste thuiswedstrijd voor je eigen publiek te mogen voetballen. En potverdikke tot die drinkpauze, jongens. Wel 18% balbezit. Hoe kun je nou als team zo aan een wedstrijd starten?
3: Eens.
5: En
3: eens.
5: Even tussen neus en lippen. Ik wil hier niet mee suggereren dat Standard Duits het heel slecht doet. Hè? Dat is een andere kant van het verhaal. Alleen ik suggereer wel dat ik meer van hem verwacht. En ik vind wel dat je wat als club, maar ook als supporter, mag je dit seizoen ook echt wel wat verwachten met wat er nu staat aan spelersmateriaal. En daarin mis ik dus nog echt duidelijk die stempel van waar staan wij nou eigenlijk voor? Als club, als team in het veld.
0: Ja, ik ben het daar mee eens. Helemaal. Ja, ik ben gewoon bang, laat ik het dan gewoon hard op uitspreken. Ik ben gewoon bang dat je seizoen, door de manier waarop je nu speelt, waardoor er blijkt dat die gokjes moeten er nog beter in zien te komen. Duits is ook nog aan het zoeken, laten we het dan zo noemen.
5: Dat gevoel krijg je wel
3: helemaal niet.
0: Nou, dat gevoel heb ik wel.
5: Ja, ik ook. Ja.
3: In wat zoeken?
0: Zoeken in,
3: als in zijn basisopstelling is zo waar een keer duidelijk wat hij ongeveer wil. Iedereen staat op een logische plek, dat is ook wel eens anders geweest. Moet hij niet morgen Castillo weer links buiten zetten?
5: Nee, maar weet je wat het grappige is? Je ziet, hè, ik noem maar wat, een Dick Schreuder. Dat is een opvallend voorbeeld op dit moment.
3: Ja.
5: Daar zie je in het voetbal bij, zoals Dick Schreuder ook als persoon en als speler was. Daar zie je terugkomen op het veld waar hij echt als trainer heel duidelijk voor staat.
3: Ja.
5: Met de nadelen die het ook heeft. Hè. Sander Duits is een best wel uitgesproken voetballer geweest. Die kennen we allemaal heel erg goed. Ik was ook heel erg gecharmeerd van hem als speler. Dan heb je van tevoren, aan het begin van zo'n nieuwe samenwerking die we nu met elkaar hebben, heb je bepaalde verwachtingen. Dat je denkt, nou, ik ga sowieso nu een elftal zien die tot op het bot gaat. Die echt dat onverbeterlijke wat hij had, dat uitstraalt. Maar ik zit totaal niet terug. Maar
3: gaat Varela onverbeterlijk voetballen?
0: Ja, maar daar gaat het niet om.
3: Nee, daar gaat het wel om.
0: Nee, maar daar gaat het niet om. Want het gaat erom, en dat is het zoekende, dat je de ene week tegen Dordrecht na drie kwartier 18% balbezit hebt. En de week erop tegen NAC, ondanks dat ze de rode kaart pakken, ook met NAC, toen ze met 11 man speelden, over ze heen liep qua druk. En wat dat betreft is het gewoon wisselvallig en zoeken hoe dat je het neer moet zetten.
3: Ja. Nee, nee.
5: Maar Luc, hoe jij een wedstrijd begint, hè, als ploeg, daar ben je als trainer gewoon echt verantwoordelijk voor. Jij moet ervoor zorgen dat die jongens klaar zijn. Dat die
0: voor NAC of voor Helmond Sport.
5: Ja, dat
0: of
5: die met de juiste attitude op het veld staan. Ja. En je kan het niet verkopen. En het is ook totaal niet wat bij Sander Duits past. Als je ziet hoe wij die eerste thuiswedstrijd in de eerste helft van de eerste helft ons compleet alle hoeken van het veld laten zien. En ja, je zet jezelf gewoon compleet voor lul. Dat was echt niet de ondergrens. Hè. Dat was zwaar onder de ondergrens. Ja. Dan denk ik, hoe kan het in hemelsnaam? Je zou toch verwachten dat iedereen, die koeien die weer in de wei mogen, weet je, na de winter. Zo had je ze verwacht toch op het veld.
3: Ja, ja, maar dan bevestig je me meteen mijn punt. Dat dus ergens dus intrinsiek toch ook bij spelers zelf fout gaat.
5: Het is een wisselwerk wat je zelf zegt. Alleen als trainer ben je er wel eindverantwoordelijk voor. En dit is wel echt echt diep onder de ondergrens. Hoe daar het seizoen voor het eigen publiek gestart is. Dat kan gewoon niet. Zeker niet met de groep die je nu hebt.
3: Nee, eens. Alleen nogmaals, de vraag is waar je de verantwoordelijkheid dan neerlegt. Ik denk dat we het daar dan niet over eens zijn. Ik vind het gewoon, ik vind oprecht dat dat wat spelers wat meer zelfkritischer in mogen zijn. Dus, en misschien zijn ze dat wel, want wij kijken ook niet in de kleedkamer mee. Maar ik vind daar te vaak dat het bij die gasten zelf fout gaat. Die dan met hun schouders gaan hangen. Of ja, op een gegeven moment houdt het een keer op wat je kunt doen. Want ja, kijk,
0: dan kun je het wisselen.
3: Maar
0: je kunt er wel in de rust een keer drie wisselen.
3: Nee, eens.
5: Statement.
0: En ja, die alleen, hoeft niet te wachten tot minuut 65 en 73.
3: Ja, alleen waar ik wel tegen ben, is dat we statements gaan maken voor de bühne. Zoals NAC deed, met vier wissels in de rust. Want dan ja goed, dat sloeg ook nergens op. Maar,
0: daar ben ik met je eens. Alleen soms zie je minuut 47. Oh, je moet nu Fage eraf halen voor hup. En dan doet hij dan in minuut 73. Dan doet hij die
3: eens.
0: Wissel, maar
3: nee, kijk,
0: veel te
3: eens. En ik zeg niet dat Sander perfect is, er daar niet van. En nog. Maar als Fage had er in de rust tegen Jong PSV van mij gewoon uitgemogen met die verschrikkelijke kans die hij miste. Eens dat op dat gebied.
0: Kijk, ik denk ook dat het een mooie discussie is. Want ik denk ook dat dit precies de discussie is die op de tribunes ook wordt gevoerd. Dus ik denk dat het goed is dat die hier ook wordt uitgesproken. Het enige waar ik gewoon...
3: Wat doe jij allemaal op de tribune, Tim?
0: Ja, dat vraag ik me nu ook al.
4: Jij zit in de buurt...
3: Nee, ik heb binnen nooit gehoord.
0: Zit wel meest dichtbij. Ja, nee, maar, wel
5: om mijn hij wint zo vaak, hij is champagne helemaal gewend.
3: Ik dacht heroïne. Nee, je moet op helemaal niet die wedstrijd heen.
0: Om dan toch even nog het serieuze einde aan te geven. Ik ben gewoon bang, waar het dan ook aan ligt, laten we dat midden blijven. Want ik denk dat we daar nu vanavond niet uit gaan komen. Dat het door de wisselvalligheid van de spelers, door spelers die nog erin moeten, laten we het dan daarop gooien, spelers die nog niet de kansen afmaken. En ik hoop dat NAC de ommekeer is en dat we er morgen 0-5 bij Jong PSV winnen en dat Van der Haar er drie maakt en dat de ketchup vloog. Ja. Ik ben gewoon bang met het programma wat eraan komt, dat je seizoen als een nachtkaas eigenlijk dadelijk op 30 oktober al uitgegaan is.
5: Dat kan ook andersom.
3: Ja, want ik heb dat dus wel, ik denk dat je dan vergeet dat we dus iets minder hoeven te voetballen de komende weken.
0: Nee, maar dat is mijn punt. Je hoeft minder te voetballen. Alleen als je tegen Helmond dan niet voor elkaar krijgt om die vijf kansen die je krijgt om er daar vier van te maken. En tegen Jong PSV ook. Tegen MVV en tegen Emmen ga je niet acht van die kansen krijgen.
3: Nee, maar het is wel zo dat tegen Helmond staan er acht Helmonders in die 16. En tegen, als je een beetje opschiet tegen een van die andere Emmen, staan natuurlijk maar vier. En
0: dat scheelt wel. Maar een 1-op-1 kans blijft een 1-op-1 kans, wat jij zegt.
3: Nee, dat is zo. Die mag thuis verleeuwen beginnen met maken. Maar,
0: en Fage ook.
3: De Fage ook, ja. Maar ik vind Thijs van Leeuwen gewoon een beetje prikkelen, vind ik leuk. Maar goed, eens. En wat natuurlijk wel anders moet, want ik denk dat we daar allemaal over eens zijn, dat laatste kwartier of zo naar die 1-1 in Helmond, wat was het dan, kwartier, 20 minuten?
5: Ja.
3: Dat leek echt nergens op. Nee. Dus als wij iets anders gaan doen dan wat we op trainen, en dat is op zich geen ramp, want ik denk dat alle KKD-ploegen maar op één manier voetballen, maar we gaan flabank spelen, ja, maar dat lijkt al sinds Fred Grim nergens op bij ons.
5: Nee.
3: Dus...
5: Nee, maar dat is ook toch een rare conclusie. Want inderdaad, Helmond uit, maar ook Dordt thuis.
0: Maar
5: nog
0: ook
5: twee
0: NAC thuis.
5: Komen.
0: Wat waren die wissels tegen NAC op het einde? Dat je dacht, ja.
3: Nou ja, maar goed, dan om toch even de advocaat weer te spelen. Die had niet veel wissels.
5: Eén vraag wil ik je nog stellen. Jij kent Sander Duits als voetballer ook heel goed. Heb jij zelf ook meegemaakt. Zie jij een team nu staan voetballen?

0: En uiteindelijk, weet je wel. Maar zo kun je vroeg shit killen. En Van Gelder is toch geen. Ja, dat is toch net even zo'n sterkhouder die dat zelf moet doen. En toch de trainer niet nodig zou moeten hebben.
1: Dat ben ik met je. Hetzelfde met De Wijs twee keer. Op twee momenten ook. Daar verwacht je juist van dat hij daar wel adequaat ingrijpt. En niet zoals het nu ging. Ja. Dus daar ben ik ook helemaal met je eens. Dus het is ook natuurlijk helemaal niet onzin dat al dat soort situaties. Door Sander Duits komt. Ja. Nogmaals, hij doet het ook niet slecht of zo. Alleen ik verwacht wel meer van hem. En ik verwacht wat meer die stempel waar hij voor staat.
2: Nou, het is gewoon meer. Kijk, ik denk dat dit het moment is. Eigenlijk wat jij zegt, Bram. Van mij moet hij er alles behalve uit. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat jij er hetzelfde naar kijkt. Maar we zijn wel wat jij zegt. Hij heeft een vol seizoen gehad om te wennen aan de rol als trainer. We zijn nu 5 wedstrijden onderweg. Er moet nu wel iets meer een stempel opgedrukt gaan worden. Ook in de vorm van wissels. En hoe je dat dan ook ziet. De tactische wissels van Oosting. Daar heeft hij ook 3 jaar bij in de keuken kunnen kijken. Nou, ik heb hem nog niet één keer een wissel zien doen waar we tactisch beter van werden. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Terwijl dat wel werd gezegd, ook in die Oosting-tijd. Hè, dat hij het brein vaak was. Dus,
0: klopt, maar ik moet zeggen, dat gebeurt al vaker toch? Als een Alfred Schreuder zou het genie van Ten Hag zijn en zo.
1: Ik weet zeker dat als wij Sander Duits de vraag zouden stellen van waar je voor staat als voetbal, zie je dat nu terug op het veld? Dat hij daar dus ook niet tevreden over is. Dat weet ik zeker. Misschien zit ik ernaast, Sander, als je dit hoort, maar ik denk dat ik het zeker weet.
2: Leuk.
0: Nee, ik ben het voor de helft met je eens. Als in, ik denk het ook wel. Alleen ik denk dat een speler als Sander Duits, dat type echt, zeg maar 100%, dat je dat gewoon. Want je hebt toch altijd die flamboyante linksbuiten gehad, weet je wel, die dat niet heeft. En normaal, ik ben het met je eens, want deze ploeg heeft een soort zelfvertrouwenproblemen, hoor.
1: Het is een angroep, hè?
0: Nee, is zo.
1: Natuurlijk heb je individuen die daar anders in staan.
0: En ik denk dat dit alleen maar versterkt wordt, dit beeld, omdat deze ploeg heel onzeker is. Want tegen NAC hoef je helemaal niet in de problemen te komen. En als je nou feitelijk kijkt, is het ook niet zo, maar we hebben het allemaal gevoeld. En ik had het ook, hè? Kijk, en deswij wel dingen. Daar mag je de trainer na 20 wedstrijden of 25 wedstrijden met een groep wel meer op afrekenen dan nu, naar mijn mening.
2: Oké, duidelijk.

0: Oh. Ja, dit was... wie was dit eigenlijk? Martin Garrix, samen met de vrienden van U2.
1: Bono.
0: Weet u dat ook weer?
2: Bono.
0: Ja, om toch nog enigszins een beetje structuur in deze podcast te krijgen, gaan we nu naar de momentjes van deze maand. En dan begin ik bij die van mezelf, want die is eigenlijk al wel genoemd. Dat mag eigenlijk niet, maar dat doe ik toch. Hey, ik had opgeschreven eigenlijk van redelijk het algemene, maar dan vooral die goals. Nou, die hebben we wel besproken. En ook dat wisselmoment. Want daar heb ik me een partij aan zitten irriteren afgelopen week. Ja, Bernard zei het al. Voor degenen die mee hebben gekregen, Varela werd gewisseld. De scheidsrechter vond het allemaal wat te lang duren. En sinds dit jaar hebben we een nieuwe regel dat hij op een gegeven moment af gaat tellen. Van 5 naar 0 doet hij heel overdreven trouwens. Al die scheidsrecht vind ik echt verschrikkelijk. Oh, hè, met die hand en dan naar beneden. Die hand.
3: Wel, als ze dan ook gewoon seconden stellen. Maar ja, 1 precies, seconde van een scheidsrechter is er 3 op de klok. Ja.
0: Maar goed, het duurde allemaal te lang. Dus daar was het gevolg van dat Varela eruit moest. En dat zijn vervanger, ik weet niet eens meer wie het was. Maar dat hij een minuut aan de kant moest blijven.
3: Van de Veen.
0: Dat begreep Varela niet helemaal. Dus hij zag Van de Veen er niet in komen. Toen dacht hij, nou ja, dan loop ik toch lekker weer terug het veld in. Dat vond dan Hiechler was volgens mij scheidsrechter.
1: Ik vond hem echt goed fluiten. Ja, omdat fluiten. Je zag dat het tempo weer significant hoger lag als normaal. Ja, dan normaal, sorry.
0: Daar was Hiechler dan weer niet zo mee eens. Dus die stuurde Varela er weer uit. Maar die dacht, ja, dikke lul, ik ga er niet uit als ik geen vervanger heb. Dus kreeg hij geel. Op een gegeven moment kwamen er toch maar 4 andere RKC'ers die hem het veld had gebonjourd hebben. Ja, hij begreep er weinig
3: van. Gozer spreekt geen Engels, spreekt geen Nederlands, spreekt alleen Frans, geloof ik.
1: Ja. Portugees.
2: Portugees waarschijnlijk ook, neem ik aan.
1: Dit kan toch niet? Dit is een gruwelijk amateuristisch.
0: Ja, eens.
1: Waarin ik hem dus ook alweer een beetje een cultheld in wording vind. Ik weet niet of je dit herkennen, want hij heeft een broekje met zeker 3x te groot. Als hem, ik denk dat hij een elletje nodig heeft, maar hij heeft 3XL aan.
3: Jij weet natuurlijk niet wat er nog...
1: Dat is waar.
2: Dat fragment van die Bassie hebben gezien, die bij Ajax heeft gespeeld.
1: Bassie,
2: dat fragment?
1: Ja.
2: Die had hem echt tot onder zijn kont.
1: Ja, maar zelfs dan heeft Varela nog dat. En dan, hij is ook veel te breed. Vooral die broek is veel te lang. Ja, het ziet er allemaal niet uit. Maar hij krijgt het toch voor elkaar om 3 te scoren. En allemaal best wel belangrijk ook nog.
0: Nee,
1: ik vind het wat dat betreft wel een hele kleine beetje een cultspeler in wording. Maar
0: hij vindt zichzelf ook wel een cultspeler in wording.
1: Het is toch fucking hilarisch. Dan scoor je tegen jong PSV. Dan doe je dat tegenover JJ. Daar zitten alleen maar kinderen van 12.
2: Ja, dat weet hij nog niet.
1: Dus dan springt hij daar over de boarding heen en dan gaat hij zo met zijn armpjes over elkaar op de boarding. Ja, ik kan daar dan ook wel een heel klein beetje van genieten. Weet je wel.
3: Als hij blijft leveren, mag hij daar blijven doen.
0: Ja, één punt van aandacht nog, wat ik nog even wilde benoemen. We hebben het al vaker in deze podcast in de laatste 6 jaar gehad over Instagram stories.
1: Ik heb ze nog niet gezien.
0: Nou, vooral vooraf, want hij heeft een of andere graphic designer waarschijnlijk uit Portugal, die iedere keer opschrijft, dan staat er Helmond versus Waalwijk en niet RKC of zo. Dus dat is Helmond Sport versus Waalwijk. Ja, moet je even iets aan, heb ik hem ook gestuurd, moet je even iets aan doen. Kan niet, jongen.
2: Dus kijk wat zijn invloed is, jongens.
0: Ik denk weinig, hoor. Ja.
3: We hebben het wel in het Portugees gedaan, anders snapt hij het niet.
0: Nee. Gaan we vanavond regelen. Ja. Hey, Luc, jouw momentje was de aanval tegen Jong PSV.
1: Nou ja, eigenlijk
0: die 2-0 neem ik dan aan.
1: Nee, eigenlijk de 3 jongens die voorin stonden. Ah. Die Varela vloepte er nog wel 2 in. Alleen wat ik net zei, die kans die daar mist. En mijn conclusie is eigenlijk dat het een soort van... Ja, het feit dat je daar de eerste helft de kansen mist... Nogmaals, dit wordt een filosofische gedachte. Zorgt er eigenlijk voor dat de tweede helft gebeurt zoals die gebeurt. Want als jij zorgt dat jij die tegenstander koud maakt... dan gebeurt zo'n tweede helft niet.
2: Er was nog dat moment van Faasje.
1: Faas, ja, maar van Leeuw had ook zo'n moment dat hij... Ja, Faas,
0: die had die had ik nog gemaakt en ik kan niet voetballen.
1: Nee, en van Leeuw begon ook lopjes te proberen of vanuit hele rare hoeken te schieten. Moet die jongen niet doen, hard werken, blijven rennen en de bal aan die... Ja, en dan,
0: een soort Bakari.
1: Ja, een beetje wel. Ja.
2: Op 10. Ja. Ja. Nou is het rond, hoor, het cirkeltje.
1: Ja. Dus dat was hem, ja.
0: En Robert, jij had Stokkers.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Ja, we hebben er even op moeten wachten op zijn eerste basisplaats.
0: Helaas, ja.
3: Die begon eigenlijk best goed, zijn eerste basisplaats. Volgens mij stuurde ik het in de rust ook rond dat hij geen kopduel verloren had, geen veldduel verloren had, dat hij volgens mij 50% paasnauwkeurigheid had. En je kwam tot aanvallen, dus dat bracht wel wat meer vertrouwen. Dat was eigenlijk het momentje voor mij. Ten opzichte van Van der Haar en Stokkers. Past Stokkers beter bij het spel wat we willen spelen. En dat toonde zich ook bij zijn eerste basisplaats. Dus ik hoop dat hij daarin fitter wordt. En het 90 minuten kan gaan laten zien. De tweede helft zakte niet iets wat weg. Maar blij dat hij kon starten.
0: Ja. Nou, we gaan het zien morgen tegen jonge Ajax. Ligt hij kunstgras op de toekomst? Denk ik niet, hè?
1: Nee, nee, ja.
0: Mooi.
2: Binnenkerk daar.
0: Ja, dat, toen ik het zei, toen dacht ik het, ja. Bram, jij had wel die 2-0, of niet? Tegen NAC.
2: Van Leeuwen. Ja, ja, echt zo'n standaard Duits doelpunt, waar je 32 keer overspeelt met elkaar.
1: Hij leert het.
2: Nou ja, het was natuurlijk gewoon een mooie goal in de zin van, als je zag hoeveel balcontacten er zijn geweest, 32, maar ook hoe lang die bal heen en weer is gegaan, met hoeveel geduld er eigenlijk werd gespeeld. Als je dat ook terugkijkt op Insta, kwam die weer voorbij. Dan wordt er echt geduldig gezocht naar een moment waarop je kan versnellen. Dat gebeurde. En het was ook wel, met name ook omdat het Van Leeuwen is, omdat ik, nou ja, ik heb daar toch wel hoge verwachtingen van. Ik was voor zijn komst naar RKC, volgde ik hem al best wel actief. Hij is me een paar keer opgevallen, onder andere ook in de oefenwedstrijd die wij hebben gespeeld als RKC. Zijn er 2 jaar terug voor het seizoen op het veld van Baardwijk. Toen is hij me eigenlijk voor het eerst echt opgevallen. En sindsdien ben ik hem blijven volgen, dus ik was wel blij met zijn komst. En nu ook blij met zijn goal, omdat ik denk en hoop dat hij daar ook los in is. Dus het was eigenlijk die 2 facetten samen.
3: Hij sluit ook wel mooi aan bij mij, momentje. Ja. Als Stokkers daar zijn fysiek inzet, zoals Van der Haar dat de eerste 4 wedstrijden had gedaan, was die goal nooit gevallen. Die wint daar echt nog het duel, waardoor het aanval door kan blijven lopen. Dus dat was uiteindelijk een mooie goal.
0: Nee, ja, kijk, en die 2-0 sowieso, hè, want wat je zegt vanuit achteruit, volgens mij hebben ze 32 keer overgespeeld voordat die goal valt. Om Luc zijn verhaal rond te maken. Je kunt blijkbaar wel heel goed voetballen als het erin zit. Het zit er alleen nog even net te weinig in.
2: Maar dat heb je bij Vitesse ook laten zien. Zeker. Was je voetballend ook zeker.
1: Helmond ook. Ja. Dat klinkt heel raar, maar van al deze afgelopen 5 wedstrijden vond ik tot en met dat je de 1-1 maakt tegen Helmond je allerbeste wedstrijd. Ze hebben echt helemaal niks in de melk te brokkelen gehad, behalve één domme kans.
0: Ja, maar daarmee help je ze wel volledig in de website. Nee,
1: het is een soort. Dit team is natuurlijk een soort zelfdestruct. Hè? Kijk, het fijne is, laat ik het zo zeggen, dat je in principe alles aan jezelf. Dat het meeste ligt aan jezelf. Want dan kun je er wel aan doen. Ja. Kijk, als je gewoon simpelweg niet goed genoeg bent, ja, dan houdt het op. Maar nou ja, het zit erin. Zeg maar, ja. Het is echt als onze vriend op rechtsback, die hebben deze hele podcast nog niet genoemd. Als hij nou even iets meer kamillethee neemt, iets rustiger blijft en dichter bij zijn taak.
3: Die heeft wel een jasje uitgedaan tot op heden ten opzichte van vorig jaar.
1: Ik moet zeggen, tegen NAC vond ik hem voor het eerst inderdaad weer dat ik denk van, het lijkt weer. Maar hij was
0: van jullie van dat doelpunt?
1: Was een blinde.
0: Ja, joh, maar die kan er nooit goed gekund worden.
2: Nee.
0: Hij sprong.
2: Ja, kraattrap eigenlijk.
0: Ja, maar gewoon. Hij kwam wel zijn been op 2 meter hoog.
2: Ja, hij gestrekt.
3: Hij kwam wel echt hoog met zijn gestrekte beentje. Ja. Gelukkig geen VAR. Hè?
2: Nee,
0: maar goed. Maar die heeft zijn oude niveau nog niet gehaald. Laten we het dan op die manier.
3: Aanvallend vooral niet. Normaal had je natuurlijk zijn aanvallende dreiging. Samen met Castillo. Dat je van 2 kanten die dreiging krijgt. Maar het lijkt nu, zeg maar, na zijn zoveelste terugslag met zijn beenblessure. Ja. Dat hij die drive naar voren even niet doet. En vooral zich probeert te focussen defensief.
0: Dat is
3: maar heb je alleen maar Castillo aan 1 kant die eroverheen komt. En dat is makkelijker.
2: En die doet het andersom. Want die vind ik nog wel eens vergeten om
3: defensief
2: dat hij toch in eerste instantie gewoon een linksback is. Zeg
0: jawel, maar
2: dat
0: was bij Masiani natuurlijk ook. Alleen omdat hij zoveel aanvoel. Nederlands moeilijke taal blijkbaar.
2: Is laat, hoor.
0: Werd dat toch wel verbloemd. Daarom werd hij destijds ook talent van de maand. Ja, je merkt nu dat. Ik zei, volgens mij heb ik het nog naar Luc, of zei ik het tegen Luc in de rust van de week. Elke bal die hij krijgt, vroeger dan gaf hij een crosspass naar de linksbuiten. En nu geeft hij een breed op Van Gelder of op De Wijs. Ja, dat is gewoon een stukje minder.
2: Ik weet niet of je Luc nog iets kan vragen vanavond, hoor.
3: Misschien is het deels vertrouwen.
1: Ik zal mijn bril opzetten, zeg maar, wel minder. Over Marzani, toch?
0: Ja. Ja. Dankjewel, Luc.
2: Welkom.
0: Goedenavond.
3: Bakkie?
1: Nee, ik ga straks naar bed. Maar nee, maar wat ik wil zeggen is dat als je uiteindelijk terugkijkt naar de goals die tegenvallen, is het net vaak betrokken. Ligt hij net op de grond en is het net vaak over gaat het dat over onze rechterkant komt, ja.
3: En als je dan aanvallend ook nog niks brengt, dan weinig.
1: Ja, kijk, hij was gewoon blind. Ik heb het idee dat hij dan gewoon te veel wil, te veel doet en dat hij dan niet kan kiezen. Maar hij moet duidelijker zijn taak gaan volgen. En misschien en dan komt het wel weer. Want ik denk wel dat
2: de wil
1: kan.
2: Zit er ook zeker
1: in. Ja. Alleen, dan is het natuurlijk wel zo, dan mag Duits in principe een keer besluiten na de 60 minuten om dan bakboord er neer te zetten.
0: Oeh, ja, dit klinkt heel gek op de radio, Bram. Ja. Ja.
3: Nee. De horloges, ja. De armbanden die knetteren.
2: Ja, ja, ja,
1: maar het is ook hopen dat Lo binnenkort terugkomt. Want ik
0: voetbal die er weer uit ligt.
1: Voetballend kan Nap wel, maar verdedigend, ik ben er niet zo kapot van.
0: Ja, wat dat betreft, ja.
3: Het is die jonge gozer, ook die heeft tijd nodig. Maken. Ja, en dat is natuurlijk niet te vergelijken met Van der Loo.
1: Maar daar kom ik. Maar als je dan ziet hoe Postma zo ongeveer een echte Sander Duits voetballer is, zeg maar. Dus wel echt zo ongeveer iedereen omver blijft lopen. Dan mag Jochem Nap ook wel iets van lenen. Gewoon een klein beetje.
3: Zeker, hij was wel, af en toe zat er goed op.
1: Ja, ik vind Postma zo verschrikkelijk goede voetballer.
2: Dat was ons nog niet opgevallen. Nee.
0: Oh. Dat is een soort de nieuwe Lobete, denk ik.
2: Een soort Anton, maar dan als
1: al die wedstrijden, op die momenten waar jij het dan over hebt, dat je dan denkt van, op dit moment is het niet, wordt het nonchalant of whatever, is hij de eerste die in ieder geval iets laat zien. En verbaal wat laat zien. Ik, ja goed, dat.
0: Ja, eens. We hebben een vraag binnen gehad, geloof ik, hè, jongens. Een luisteraarsvraag. Hebben we die bij de hand toevallig? Want ik heb hem niet. En ja? Nee? Natte doekjes?
3: Ja, nee? Je doelt denk ik op die van Bas.
0: Van Bas, ja.
3: Ja, Bas geeft in de chat aan van...
0: Ergens in de chat trouwens. Hè? Ja, ergens in de chat.
3: Hij geeft daarin aan, is het misschien goed om het gesprek aan te gaan of het niet vreemd is dat onze trainer en technisch directeur geen verantwoording hoeven af te leggen aan een voetbaltechnische persoon binnen de RVC. Waar je dat bijvoorbeeld bij een Ajax en dat soort dingen wel ziet terugkomen. Hè. Dat heeft volgens mij Van Gaal en Danny Blind tijden ingezeten. Dus dat is eigenlijk de stelling die Bas er een beetje in gooit. Van ja, hoe zien wij dat? Is het raar dat Bernhard eigenlijk geen voetbaltechnisch iemand in de RVC erboven heeft zitten? En dat we een RVC hebben die eigenlijk alleen maar lijkt te controleren dan op beleidsmatige dingen. En niet op het sportieve vlak of... Dus dat is een beetje hetgeen wat Bas opperde.
0: Ben jij ervan, Bram?
2: Nou, nee. Ik vind dat niet per se nodig. Ik vind zo'n RVC die moet vooral controleren, denk ik, of het allemaal financieel kan. Wat er gedaan wordt en wat men wil. Maar ik denk dat het bij uitstek de positie van Bernhard is om te laten zien waarom hij op zo'n positie zit. En dat hij dus ook laat zien in de praktijk dat hij spelers haalt die RVC beter maken binnen de mogelijkheden die er zijn. En ik denk dat het vrij snel voor heel veel mensen binnen de organisatie of bij de sports te zien is als dat goed gaat, maar ook als dat niet goed gaat. En dan zal die er ongetwijfeld ook op worden afgerekend.
0: Maar het verhaal is natuurlijk, nu onder Bernhard heb je helemaal gelijk. Alleen als we hem dan even terugpakken naar vorig jaar onder Allag, waarin we eigenlijk op een gegeven moment zei Allag, ja maar hij kan de horlepiep gaan dansen op mijn stadion, maar ik gooi vrezen er niet uit, want ik heb nog nooit de trainer ontslagen.
2: Nee, maar dan,
0: als je hem in zo'n situatie bekijkt.
2: Ja, maar dan heb je daar alsnog een aantal mensen in de RVC zitten die dat ook snappen, want dat heeft niet zoveel te maken met of jij ziet dat een speler een talent is, ja of nee. Dat heeft gewoon te maken met wat iedereen eigenlijk zag. Van daar leken andere belangen mee te spelen die niet alleen puur het belang RKC versus Vreese was. En dan vind ik inderdaad een RFC daar zeker iets van mag vinden. Maar dan hoef je niet per se iemand te hebben op een positie die voetbaltechnisch dan heel veel weet of zo.
0: Luc?
1: Ja, kijk, wat wij natuurlijk wel hebben is, we hebben allemaal RFC-leden die al, nou, ik denk dat er al wel 10 jaar doen. Misschien wel langer. En wat je natuurlijk bij Ajax en bij PSV wat vaker ziet, is dat het mensen zijn die zijn meer, omdat het grotere bedrijven zijn, zijn veel meer gefocust vanuit de beursgenoteerde wereld. Ik ben even het woord kwijt. En als jij 3 jaar commissaris bent geweest bij Unilever en alleen maar pindakaaspotten hebt toe vertellen, dan is het wel fijn als je vervolgens bij Ajax moet commissariëren, dat er dan wel iemand zit met voetbalverstand. Dus ik denk dat het verschil wat nuanceert. Waren het niet dat ik het wel snap dat je af en toe misschien de grote lijn, hè, hoe zijn wij over 10 jaar nog, waar wil je dan voor staan, dat misschien af en toe duidelijker mag. Maar ik denk dat het de situatie wat meer nuanceert ten opzichte van die andere clubs.
3: Kijk, je hebt natuurlijk, voorheen had je Mo en Frank, allebei een voetbalachtergrond. Dus op het moment dat Mo bepaalde keuzes zou maken, zou Frank daar als algemeen directeur in dit geval voor kunnen gaan staan en bepaalde keuzes kunnen maken. Op dit moment is Bernhard de enige naast Sander die technisch eindverantwoordelijk is.
2: Hij is ook een directeur.
3: Hij is ook een directeur, maar er zit natuurlijk niemand boven die uiteindelijk technisch gezien een bepaalde lange termijn bewaakt. Kijk, als Bernard zeg maar einde van het jaar vertrekt, komt er een nieuwe technisch directeur en is het weer afwachten wat een technisch directeur met zijn visie wil gaan doen. In plaats van dat je een bepaalde lange termijn visie houdt, ook op technisch vlak. Hè. We willen zoveel spelers vanuit die jeugd laten komen. Geef een beetje naam. Nou, dan... Dus in die optiek snap ik best dat er wellicht vanuit dat stuk ook, hè, noem hem Martin Jol, die daar de komende 10 jaar van zijn leven nog een beetje een rolletje houdt, zeg maar. En daar een bepaalde cultuurbewaker in is.
2: Kijk, je kan zo'n plan, zoals ze nu ook een plan hadden geschreven over de jeugdopleiding, die kun je met elkaar schrijven van waar willen wij als club voor staan. Dat doen de mensen die op dat moment aanwezig zijn, die verstand hebben van het technische gedeelte, zullen we maar zeggen. Ook daarbij is het weer, volgens mij, dat op het moment dat er zo'n plan is, heb je niet per se een technisch iemand nodig in de RVC om dat te bewaken. Want,
0: kijk, bij Ajax is het natuurlijk iets anders. En ik weet niet hoe het nu is, maar dat was in het verleden in ieder geval zo. Dat als de technisch directeur bij Ajax een speler wilde halen, moest hij overleggen met de voetbalman in de RVC.
1: Ja.
0: En die kon daarvoor gaan liggen, omdat hij zei, ja, maar daar vind ik een voetballer van Likmevesje.
2: Ja, maar dat is wat Luc zegt, denk ik heel terecht zegt. Daar spelen de bedragen zijn anders, maar het is sowieso een beursgenoteerde organisatie, wat het al compleet anders maakt.
0: Nee, helemaal eens. Maar ik bedoel meer te zeggen, maar als dat de situatie is die je creëert, ik denk dat dat geen menselijke situatie is. Dan had hij lekker technisch directeur moeten worden, Danny Blind, die destijds in de RVC bij Ajax zat. Dus ik denk dat zo iemand, dat niet heel wenselijk is. Helemaal niet bij een club als RKC zijnde.
2: Nee, en ik denk dat je gewoon helemaal eens, hè? Want je zet Bernard in dit geval daar neer, omdat je denkt dat die man bepaalde kwaliteit heeft die heel veel andere mensen niet hebben. En een bepaald netwerk, ervaring, blablabla. Maar iedereen die kan na 1-2 jaar Bernard echt wel zien van, nou, wat is zijn invloed geweest? En zijn de spelers die zijn opgetrommeld richting Waalwijk, hebben die nou uiteindelijk een meerwaarde geleverd? Wat doen we in de verkoop? Wat is er binnengehaald? En daar moet je zo'n man op afrekenen.
1: En zodra het bij RKC, dat werkt denk ik bij elke club zo, maar volgens mij werkt het bij ons zo dat het over serieuze bedragen gaat, komt de RFC ook zich ermee bemoeien. En terecht.
0: Volgens mij überhaupt bij elke transfer wel.
1: Alleen op een gegeven moment, als het natuurlijk over transfersommen gepraat wordt, dan is de discussie wat heter, zeg maar. En kijk, het probleem is, het is natuurlijk ook niet zo dat het feit dat je een voetbal iemand aanstelt, dat er dan geen problemen zijn. Kijk dan ook maar wederom weer naar Ajax.
0: Nee, maar kijk, het is tweeledig. Want enerzijds snap ik ook, sorry Robert.
3: Nee,
0: ik
3: geef niks, we waren tegelijk.
0: Dat je...
3: punt kwijt.
0: Ik heb hem meer, denk ik. Ik heb hem meer. Nee, ik heb hem niet meer. Ik ben hem kwijt.
2: Nee, maar ik denk dat punt wat jij net gewoon zei over Danny Blind en dat gewoon precies het punt is. Je haalt een zwaar gewicht. Bernard Schuiten is voor ons best een zwaar gewicht. Zo'n man komt alleen op het moment dat hij dan ook gewoon zijn eigen visie kan uitrollen en niet een of andere wijsneus in de RVC heeft die denkt dat hij dan dingen gaat tegenhouden of het beter weet. Want dan krijg je op een gegeven moment de positie dat je zegt inderdaad van nou Danny Blind of wie dat dan bij Marcel Brands of Peter Bos of wie dat dan ook zou zijn voor ons, doe het zelf maar.
0: Kijk, het gaat natuurlijk wel hand in hand, en ik heb mijn punt weer, in het feit wat we eerder hebben gezegd, dat het wenselijk is op directeursniveau dat mensen er eens wat langer blijven zitten.
2: Ja,
1: dat
0: is
1: sowieso.
0: Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat Bernard na dit jaar zegt, ik weet niet wie het voorbeeld net aanhaalde, toedeledoki, ik ben er weer vandoor van. Dan op een gegeven moment kom je op het punt, wat is nou de identiteit van de spelers die je gaat halen? Want Bernard haalt ander soort spelers dan Mo en de volgende zal weer ander soort spelers halen. En volgens mij is dat ook een beetje het punt
3: wat jij wilde
0: maken.
2: Maar dat ben ik ook met je eens.
0: Dat daar dan een minder een idee achter zit. Dat kan je op verschillende manieren oplossen. Enerzijds zou je kunnen zeggen, we zetten iemand in de RVC neer die dat bewaakt. Maar dan ga je dus, wat jij ook zegt Bram, een TD aannemen met een bepaalde opdracht waarin je eigenlijk zegt, je bent niet vrij om te halen wie je denkt dat je moet halen. Dat
3: kun je ook afkaderen natuurlijk. Dat je niet inhoudelijk kunt bemoeien, maar dat je wel vanuit een jaarlijkse evaluatie gaat spreken. En dat Bernhard het misschien heel mooi kan vertellen in de RVC. Het zal wel dat er ook iemand zit die snapt wat hij zegt.
2: Maar, het schrijven van een bedrijfsplan waar willen wij voor staan technisch gezien, is denk ik niet zo moeilijk. Want over het algemeen, wij weten ook heel goed wat we willen terugzien op het veld. Dus je kunt het afkaderen door te zeggen, ik noem maar even wat simpele dingen. We willen 4-3-3 spelen. We willen altijd hoogpressing spelen. We willen, blablabla. Vervolgens ga je dat als club ga je dat op papier zetten. Dan hoef je het alleen te bewaken. Je moet alleen zorgen dat je mensen aantrekt en mensen in dienst hebt die zo'n algeheel plan kunnen vertalen naar een succes op het veld. En op het moment dat zo'n Bernard dan vertrekt bijvoorbeeld, en die heeft naar de filosofie van het plan heeft die gewerkt, en er komt een nieuw iemand voor terug en je neemt zo iemand mee in het hele sollicitatieprocedure van dit is waar we voor staan. Dit willen we terugzien en in deze geest willen we handelen in het voetbal. Dan moet iemand op dat moment daarvoor kiezen. Geloof ik daarin ja of nee? Zo nee, nou ja, niet mijn club. En ja, prima, ik ga het doen, maar dan ga ik me ook houden aan zo'n plan.
0: Jawel, maar precies dat. Maar daar zou je natuurlijk wel iemand specifiek daarvoor in de RVC kunnen zetten die dat bewaakt.
1: Nee, maar vind ik dus niet. Want dat kun je toch over vier man verdelen?
2: Ja, dat ben ik ook eens.
3: Ja, maar je hebt een directeur van een bank, een directeur van een keukenbedrijf.
0: Ja,
1: maar je hebt al 12 jaar doen.
2: Nee, maar Robert, er staan algehele dingen in dan, hè? Want je gaat niet zo in detail uitwerken hoe mensen moeten werken.
1: Okay, je hebt eens wat mij even daar vanaf glijdende, zeg maar. Is het, denk ik, juist veel gezonder dat vier man samen zulke beslissingen nemen? Ik zeg niet dat ze altijd goed waren, want ik denk dat er... Kijk, als er een plan was, was natuurlijk die 2 jaar voordat we degradeerden... dat plan wel een beetje losgelaten. Want we gingen heel cynisch spelers halen. En cynische voetballen, terwijl je had ook kunnen zeggen... we doen het à la Telstar, we blijven vrolijk voetballen... en zien we wel ver we komen. Dus of dat goed is gegaan, is dan het tweede. En ik weet niet of dat dan anders in gegrepen had.
3: Ik zeg ook
1: had.
3: Niet dat er eentje in moet, hè. Maar ik probeer de andere kant aan te geven. Maar kijk, je kunt het in een plan stellen. Zoals Remco Overzie ooit een plan heeft gemaakt van... dit is het logo en dit worden de shirtjes en dit en dat. Ja. En Frank neemt over het eerste wat doet is een ander shirt. Want het plan niks meer waard.
1: Ja.
3: En als er dan iemand zit, zeg maar... Hè, als dat je dat bewaakt. Plan bewaakt, zeg maar, vanuit technisch oogpunt... zodat er wat meer te sparren valt... Binnen de RVC of net wat.
1: Ja.
3: Die dan ook inderdaad wel een deel van de kennis hebben, maar misschien net niet detailwerk. Zou ik erin kunnen komen dat dat misschien een wenselijk iets is. Maar ik denk, puur mijn eigen mening, zeg maar, als je kijkt de omvang van de club, denk ik dat we niet te veel poppetjes op bepaalde posities moeten zetten, wat uiteindelijk ruis gaat doen, want de lijn zijn al best kort.
1: Ik vind ook eens wel dat dit een symptoom klinkt als een lelijk woord, maar het zou wel helpen, hè, Rob, een nieuwe AD. Dat je een keer duidelijk maakt, in depth, bij jezelf of zo, waar je uiteindelijk daadwerkelijk voor staat. Want ik denk, ik vind dit klinkt een beetje, als ik Bas mag zijn vraag mag invullen, om een roep om identiteit, om een beeld of zo.
0: Idee.
1: Of waar
0: wat
1: staan we
0: idee?
1: Nou precies voor? Zijn we Lil Feyenoord of zijn we Lil Ajax?
2: We zeggen natuurlijk wat wel waar we voor staan. We zijn een opleidingsclub en een familieclub.
1: Ja, maar klopt, maar alleen dat vind ik...
2: Dat heeft niet met het veld te maken.
1: Nee, en dat vind ik een beetje... Ja, containerbegrip is het ook niet, maar zo algemeen, weet je wel, zo algemeen. Zeg nou eens, weet je wel, kijk, en ja, ik denk dat Bernard iets meer in die richting denkt zoals supporters willen.
2: Maar jongens, wij weten ook, hè, dat op het moment dat wij een selectie samenstellen, dat de spelers die gehaald worden, dat ook heel veel te maken heeft met heel veel proberen en dan hopen dat die hapt en die hapt. We hebben een jaar gehad dat ineens Odgaard binnenkwam. En dat ineens jouw vriend binnenkwam. En eigenlijk hadden toen veel te veel goede aanvallers. Ja. Maar ja, omdat we die kansen kregen, hebben ze het toch maar gehaald. En op die manier stellen wij toch vaak elk jaar onze selectie samen. Dus het is ook verrekt lastig om dan heel hard te gaan roepen... we moeten altijd 4-3-3 of we moeten altijd staan voor... Nou, hè.
1: Eens, alleen dat was in de eerste divisie... is het wel net iets anders dan in de eredivisie. In de eredivisie heb je gelijk, want dan ben je veel meer afhankelijk van buitenkansjes. Oh, ja.
0: Eens.
1: Ja.
0: Ik heb nog één vraag voor jullie. En dan nog één extra voor jou. Maar wat wordt het morgen? Jonge Ajax uit?
2: 1-2.
3: We gaan de 0 houden. 0-2.
1: Ik wilde dan zeg ik 0-3. Robert. Hij maait
2: het
1: gras.
2: En jij, Tim?
0: 1-1. Luc.
2: Nou, dan heb ik de hoop op.
1: Tim gaat voor de revolte.
0: Waar zijn we allemaal te vinden, jongen?
1: Op het internet. Info@xnu.nl kun je ons mailen. Facebook, Instagram en X bestaan volgens mij nog steeds. Volg je ons nog niet op Instagram? Heel snel doen, want we zijn bijna bij een leuke mijlpaal. En dat is achter de schermen ook altijd wel heel een beetje leuk om in de gaten te houden. Toch, Robert, waren er bijna, toch?
3: Nog acht.
1: Dus nou, nog die ene.
3: Vanmorgen nog 9, maar nu weer 8. Want van de week was er eentje weg en weer eentje erbij.
1: Pff, dus vraag even je zusje, je ouders, even ons volgen.
3: Schoonmoeder.
1: Bijvoorbeeld, weet je wel, vul aan. En dan kunnen wij nog meer mensen bereiken.
0: Nou,
1: en we
0: mooi.
1: Hebben nog echt... Nou, we
0: er komen
1: nog,
0: vette dingen aan.
1: Er komt echt wat vets aan. Ja. Er komt echt wat vet zo.
0: Maar daarover binnenkort meer. Hey, bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer. Mocht je naar Amsterdam reizen, mogen doe voorzichtig. Geniet ervan. En,
1: veel plezier dit weekend bij de 80. Ja, de nieuwe 80. De
0: eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. En er is mij gevraagd om toch even zeker te benoemen dat die live te volgen is op Langstraat FM en Langstraat TV.
2: Ben je toch gered door Lucas, volgens mij.
0: Ja, bent u daar ook weer. En het hing hier nog wel zo groot aangeplakt.
1: Volgende keer willen we 4 weken de koptelefoons Langstraat.
0: Ja. Nou, bedankt. Houdoe, we zijn er doorheen.
2: Houdoe.
3: Houdoe.
4: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

zeer graag naar RKC Nu, de podcast. Laat de mannen weten dat je het waardeert wat ze doen. En geef een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot met een d.com. Zonder abonnement of het achterlaten van je privégegevens. Dus fooiepot met een d.com.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlanders.
1: Langstraat FM Nieuws.
0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws.
1: Langstraat FM Nieuws.
0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.